0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Want die ene, dat ben jij.
2: Vincent, met Dat Ben Jij, is deze week de Nationale Nieuwe.
0: Bij Radio

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik heb dus

0: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.

Ja, dat was Gilbert O'Sullivan met Get Down. Goedemorgen, dit is Vroeg op Zaterdag, Radio M Utrecht. Ik ben Chris, fijn dat je erbij bent. En we hebben natuurlijk fijne platen. En jij bent belangrijk, want we zijn ook...

Over het gemis van het vasthouden van je vrouw bijvoorbeeld, die je dan baby noemt. Ja, dat zijn toch wel vervelende momenten. George McRae en Rock Your Baby. Bij Radio M Utrecht, goedemorgen, vroeg op zaterdag. Met zometeen het antwoord op de vraag waarom pindakaas geen pindaboter heet. Dat hoor je zometeen.

0: Het is Stella Lefty met Boston. Mooi hoor, nieuwe muziek bij Radio M Utrecht. In het programma Vroeg op Zaterdag. Goedemorgen, ik ben Chris. Ja, waarom heet pindakaas geen pindaboter? Want dat zal toch veel logischer zijn. Nou, het woord boter was vroeger wettelijk beschermd voor producten met alleen maar melk. Daarom werd het in één keer pindakaas. Nu moet ik erbij zeggen, ik hou er helemaal niet van. Wel van pinda's en van kaas, maar niet van pindakaas, hè?
1: Vroeg op Zaterdag met Chris Brink.

Ja, ik zing het gewoon mee in de auto. Backstreet Boys en I Want It That Way. Ja, hallo Chris. Ria uit de Meren hier. De koekjes liggen al klaar en de kleurpotloden ook, want straks komen de kleinkinderen. En die zeggen altijd, oma, staat die gezellige radio weer aan? Nou, dat is toch leuk? We zingen vaak samen mee met de oude liedjes van Radio M Utrecht. Fijne groeten aan iedereen die vandaag ook oppas opa of oppas oma is. Dankjewel, wat een leuke reactie, Ria. En hoi Chris, we zitten op de camping in Friesland. Het regende vannacht hier, maar nu breekt de zon ook hierdoor. En de buren zetten net koffie en overal hoor je de radio's aangaan. Dat geeft alles zo'n gezellige vakantiesfeer. Bedankt voor de mooie muziek en groet aan alle thuisblijvers. En we zijn benieuwd wat de Franse deun is deze ochtend. Nou, die hoor je straks nog.

Dat is muziek van Bob Seger en Still the Same. Maar dat geldt niet voor iedereen. Want als we kijken naar Zeist, daar is Leo aan het schilderen, de slaapkamer dan. Want zijn vrouw vond wel dat de slaapkamer een nieuw kleurtje kon gebruiken. Dus helemaal niet Still the Same. Dus ik sta hier met mijn roller in de hand en een kwast achter mijn oor te luisteren naar jouw programma. En ik ben reuze nieuwsgierig wat de Duitse plaat is. Nou, die hoor je nu eigenlijk. Keuze B is dat dan. En keuze A is Julien Clerc. Luister eens even mee. Si on chantait.

Zullen we maar gewoon helemaal draaien? Ja, fantastische plaat toch? Ronald Keizer en Santa Maria. Keuze B dus in Frans-Duits. De Franse of de Duitse plaat. En ja hoor, je mag al stiekem gaan stemmen. In het tweede deel gaan we helemaal los. Maar nou ja, geef maar een beetje een sfeerimpressie. Wat wordt het? Frans of Duits?

Ja, Julia van Nick en Simon. Vroeg op zaterdag. Goedemorgen. Ik ben Chris Brink. Fijn dat je erbij bent. Chris, wij gaan zo naar de markt in Utrecht. Eerst even een visje halen. Oh, daar ben je er vroeg bij. En daarna de bloemen voor thuis en natuurlijk even een terrasje pakken. Het is vast ritueel op deze zaterdag. Rituelen, ja, daar hadden we het ook wel over kunnen hebben. Hè? Want er zijn heel veel mensen die gaan friet eten om 1 uur of zo, zaterdagmiddag. Of Chinees. Nou, maakt mij dat niet zoveel uit, hoor. Een tijd geleden was ik in Duitsland. Ja, een week of 3 geleden met een vriend van mij motorrijden. Misschien had je het al eerder gehoord. Maar wij zaten... we waren eigenlijk op zoek naar een kop koffie en een broodje. Konden we niet vinden in het sauna. Waar was ik nou eigenlijk? Oh ja, in de Sauerland. Sauerland, daar was het. En toen stopten we ergens. Het was een mooie tent. Ik denk, daar moeten we zijn. Nou bleek dat een Chinees-Indisch restaurant te zijn. Om 9:30 's ochtends hebben wij daar gewoon een bami speciaal à la weet ik wat gegeten. Dat kan dus ook, hè, in de vroege ochtend. Geen probleem.

Radio M Utrecht met ABC When Smokey Sings. Weet je waar dat over gaat, het nummer? Misschien een beetje, misschien ook niet. Het gaat over een muzikaal eerbetoon aan de Amerikaanse soulzanger Smokey Robinson. Ja, dat is het liedje gewoon zo over gemaakt. Ik heb echt heel lang gewoon het nummer meegezongen. Ik dacht van ja, lekker. Lalala. Maar het is toch wel een soort droevige boodschap ook erbij. Een eerbetoon hier bij Radio M Utrecht. We hebben lekkere muziek. Zometeen nog een keer de fragmenten. Oh, je wordt verwend vandaag met die Franse of de Duitse plaat. Eerst even Tina Charles. I Love to Love.

Ja, dat is een tip als je dan toch bij een bruiloft staat en je moet optreden met je disco-show. Dan moet je dit nummer opzetten. Dan gaan de wat ouderen, die gaan een beetje op die dansvloer zo een klein beetje zo heel nonchalant heen en weer bewegen. Dansen kan ik het niet noemen, maar ja, en dan ga je het een beetje opvoeren en gaat die hele zaal los. De Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Bij Radio M Utrecht. Goedemorgen, hoi Chris. Mijn vrouw en ik kunnen nooit kiezen waar we naartoe gaan fietsen. Daarom zeggen we altijd bij iedere rotonde, we gooien een muntje op en zo komen we op de mooiste plaatjes terecht. Vandaag begint de tocht in ieder geval met jouw programma. Groetjes van Ben en Marianne. Dankjewel, uit IJsselstein. En Chris, mijn auto staat weer te glimmen. Nou ja, voor zolang het duurt. Mijn vrouw zegt altijd dat het toch weer gaat regenen zodra ik hem gewassen heb.

Ja, ik heb hier wat mee. Het is een all-time favoriete klassieker van Chris die altijd gedraaid mag worden. Ja, hoe zet je zo'n plaatje weg? Hè? Kissing in the Back Row of the Movies van de Drifters. Bij Radio M Utrecht. Hey, straks gaan we verder met dit programma. Blijf je verhalen insturen via de app van RTV Utrecht. Hartstikke gezellig. Dat gaat ook tijdens de reclameboodschappen en het nieuws door. En natuurlijk Frans Duits. Die fragmenten hoor je zometeen nog een keer voorbij komen. Want ze zijn heel erg lekker deze ochtend.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed, toch?
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycott voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten, maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Dit is een uittip.
19: Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling uit bijzondere collecties zoals Musée du Louvre en de Britse Royal Collection. Nu te zien in het Centraal Museum. Gerard van Honthorst. In alles anders daar in brand.
18: Dit was een uittip.
20: Hot town, summer in the city, back of my neck.

Ja, hoe ging dat vroeger? Ja, gewoon de envelop openmaken en kijken wie de afzender was. Of je moet het op de achterkant hebben geschreven. Dan had het ook goed gekomen. Ja, zo ging dat. Return to Sender, Elvis Presley bij Radio M Utrecht. Dit uur moet je echt gaan stemmen hoor. De Franse of de Duitse plaat, dat zou hartstikke mooi zijn. Want over een half uurtje, drie kwartier, dan wordt het wel spannend. En het gaat nu een beetje gelijk op. Een lichte stijging voor de Duitse plaat. Dus laat maar weten via de app van RTV Utrecht. Hoe lang duurde het allereerste mobiele telefoongesprek ooit? Ja, dat is alweer even geleden, maar je hoort het zo meteen.

Ricky Martin, Christina Aguilera en Nobody Wants to Be Lonely. Dat is toch al een kern van waarheid, hè? Ja, het allereerste mobiele telefoongesprek ooit duurde nog geen minuut. Ja, je zou zeggen, we gaan dat eens even goed testen. Maar in 1973 belde Martin Cooper van Motorola Telefoons vooral om te bewijzen dat het werkte. Ja, dat was een minuutje. Moet je nagaan, hè, 1973.

The Four Seasons, December 1963. Dat is weer leuk om te horen. Bij jouw vrienden, Radio M Utrecht. Ja, zo voelen we het wel deze zaterdagochtend. Gezellig. Ik ben Chris Brink en de visser staat hier. Er is een berichtje binnengekomen over een visser. Er zit iemand sinds zonsopkomst al aan de waterkant. Twee kleine vorentjes is het resultaat. Maar het maakt niet uit, ik zit lekker buiten. Radiootje erbij. Helemaal goed, Willem uit Vinkeveen. En het ontbijt is net afgelopen bij Ria en Theo uit Bunnik. De eieren zijn op, de koffie is nog warm. En nu blijven we nog even gezellig natafelen met de radio aan. Dat zijn eigenlijk de mooie momenten van het weekend. Dat klopt wel, ja. Kun je iets draaien van de Beatles? Nou, dat denk ik wel. Gaan we zo even regelen.

De Beatles, speciaal eventjes voor Theo en Ria uit Bunnik. Wat lekker zegt, no reply. Hier bij Radio M Utrecht. En ik kan me heel goed voorstellen dat je misschien nieuw bent. En nog niet eerder hebt meegedaan met dit programma. En het, het spelletje is het niet, maar met het item. Zo noem het maar even Frans-Duits. Het Franse of het Duitse deuntje. Je kunt gewoon kiezen. Wil je een Franse plaat horen of een Duitse? Keuze A of keuze B. Ik laat de fragmenten horen. Jij kunt dan even de app downloaden. Ondertussen, mocht je dat nog niet hebben, de RTV Utrecht app. En dan vind je rechtsboven in App ons. En dat is alles wat je moet doen. Keuze A of keuze B. Dit is de Franse plaat van vandaag. Julien Clerc. Si on chante.

0: Oh, ik wil hem helemaal draaien. Ronald Keizer, Santa Maria, keuze B. Laat maar weten via de app van RTV Utrecht.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Want die ene, dat ben jij.
3: Vincent, met Dat Ben Jij is deze week de Nationale Nieuwe.

Nou, we zijn een ontzettende grote fan van ABBA. Dit was ook weer zo'n knaller. Hè? Lay All Your Love On Me, vroeg op zaterdag. Goedemorgen, ik ben Chris. En mijn vrouw, zegt Henk uit Soest trouwens. Niet mijn vrouw, maar de vrouw van Henk dan. Je mag vandaag gewoon doen waar je zin in hebt. 5 minuten later lag er een lijstje met 8 klusjes op tafel. Dus ik geniet nog heel even van jouw programma als je het niet erg vindt. Ja, je bent van harte welkom. De fragmenten Frans-Duits komen er zo aan. Eerst even Seize the One van Robbie Williams.

0: echt even aan het zoeken nu. Ja, oh hier, een papiertje. En een pen hebben we ook nog. Het is niet zo moeilijk, hè? Een hele grote letter A of een hele grote letter B. Keuze A of keuze B. De Franse plaat van Julien Clerc kan gekozen worden.
1: Frans.
2: Duits.
1: Frans.
2: Jongens,

Ja, we hebben hem bijna helemaal gedraaid nu. Ronald Keizer, Santa Maria is dan keuze B, de Duitse plaat. De keuze is aan jou. Laat maar weten via de app van RTV Utrecht.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.

0: Appetito. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.

0: Ik mag Billy zeggen, maar ik vind het wel zo netjes om ook gewoon zijn achternaam te benoemen. Ocean and Love Really Hurts Without You. En voor elkaar op Radio M Utrecht. En even wat nieuws uit de nacht. Want twee meerderjarige mannen die zijn opgepakt voor hun betrokkenheid bij een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. En vanwege dat onderzoek werd dus een flat in Bilthoven urenlang ontruimd aan de Melkweg. Je hoort de politie daarover.
1: We hebben twee verdachten aangehouden eerder op de avond. Het gaat om twee meerderjarige mannen. En verder loopt het onderzoek nog.
2: En op basis waarvan zijn zij aangehouden?
1: Ja, in het kader van het lopende onderzoek kan ik daar op dit moment nog geen uitspraak over doen.
2: En is er bekend hoe die auto hier terecht is gekomen?
1: Ook dat is nog onderdeel van het onderzoek.
2: Dus daar kan nog helemaal niks over gezegd worden?
1: Daar kan ik op dit moment nog niks over melden.
2: En is nu eigenlijk de hele buurt weer veilig eigenlijk?
1: Ja, op dit moment zijn we alleen nog bezig met onderzoek naar de auto. En er zijn dus geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Dus iedereen kan gewoon weer veilig naar huis.
0: Ja, zoals dat gaat, nog veel vragen te beantwoorden. Buslijn 77 was door de afzetting urenlang gestremd. En zo'n 30 bewoners die stonden ook nog eens te kijken naar die politieactie dus.
3: En voor elkaar.
4: Met Joost Brouwer.
0: Zo, en ook met Gerard. Goedemorgen.
5: Ja,

0: Heb je iets wat je graag zou willen overleggen met ons, dan kan dat altijd. Of misschien kan je wel iemand helpen die je hoort in deze uitzending.
1: Ja, we gaan bijvoorbeeld geld inzamelen voor een nieuwe rolstoelbus voor Marley in Vianen. Dus iedere kleine of grote bijdrage financieel is welkom. Maar we gaan ook op zoek naar vrijwilligers voor een buurtbus, toch, ja. Joost? Zoiets is het.
0: Dat mooie, de buurtbus 505, misschien weet of 505. Nou, we kunnen straks even vragen waar dat getal precies voor staat. En de hele route, het hele traject krijg je ook te horen. Dus genoeg te doen deze ochtend.
1: En er kan natuurlijk altijd nog meer bij. Nieuwe oproepen, nieuwe verhalen, zoek je iets, laat het ons weten. En kom je deze week niet in de uitzending, we gooien niks weg, hè, hier bij M voor elkaar. Dan wordt het misschien wel volgende week. Bellen maar via 0909-693-1-93-1. Mailen kan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En via de app.
0: Ja, wel hoor.
1: Jij ook.
0: Met de Bengals.

0: En zo ben je via Vroeg op Zaterdag met Chris, elke zaterdagochtend hier op Radio Utrecht, weer aanbeland bij M voor elkaar. Een nieuwe verse aflevering met de Bengals, Walk Like an Egyptian. En niet alleen met de Bengals, ook met Gerard. Goedemorgen Gerard.
1: Goedemorgen Joost.
0: En we hebben Hans gebeld, Hans Pauw uit Meidrecht. Goeiedag.
2: Hoi, goedemorgen Hans.
0: Ja, en de Bengals is niet helemaal jouw muziektijdperk, geloof ik. Maar we gaan de Hollies nog draaien, dit uur.
2: Ja, dat is wel heel bekend, de Hollies.
0: Ja,
2: zeker,
0: dat is lekker. Hè? Hey, jij zoekt ouderwetse bandrecorders en tape decks.
2: Dat klopt, ja.
0: Ja, daar ben je helemaal verknocht aan geraakt.
2: Klopt, daar ben ik eigenlijk in mijn jonge jaren al heel druk mee bezig geweest. Al 6-7 jaar zat ik dan aan mijn bandrecorders en platenspelers. En ja, het is altijd gewoon de kwaliteit wat je hoort op zo'n bandrecorder.

0: dat, ja, dat is gewoon super om te horen. Gewoon ja. Dat echte stereogeluid. En ja, ik heb banden van 45 jaar oud en dat blijft gewoon goed klinken.
1: Ja, ja. Joost, jij weet dat niet, maar Hans heeft mij inmiddels een appje gestuurd. Ik kan het je even laten zien.
2: Ja.
1: Ik laat het even horen. Zo klinkt dat, hè?
2: Het klinkt wel heel vol, hè?
1: Heel vol, ja. Heel mooi. En dan die grote tapes, hè?
2: Ja. En breed, een breed geluid ook, denk ik, of niet, Hans?
0: Ja, het is gewoon, ja, gewoon dat zuiveren dat, en dat hele mooie stereogeluid wat je hoort.
2: Ja, beter dan een LP?
0: Wat zeg je?
2: Beter dan een LP?
0: Ja, dat wil ik niet zeggen. LP's, dat klinkt ook goed. En ja, ik heb zelf ook een hele verzameling LP's en singeltjes. Mm. En ja, die draai ik ook regelmatig. Dus.
2: Ja. En wat hoorden we zojuist eigenlijk? Welk fragment zit er even
0: door? Love is Blue van Paul Mauriette.
2: Oh ja, dat is mooi, ja, inderdaad. Hey, en die banden mogen dus ook defect zijn, begrijp ik. Van alles is welkom.
0: Ja, geen probleem. Als, ja, het mag stuk zijn. Ik zoek eigenlijk een beetje Akai, Revox, Teok, Pioneer. En dat werd natuurlijk vroeger ook in de radiozenders gebruikt. Bij Radio Veronica. En ja, het is gewoon super om te hebben.
1: Ja, hoeveel heb je er inmiddels?
0: Ik heb er een stuk of 8 heb ik er. Gewoon allemaal goed werkend. En maar er is altijd toch welkom.
1: En waar zet je die dan neer? In de huiskamer?
0: Nee, ik heb er 1 in de huiskamer staan en ik heb mijn hele zolder ingericht in de jaren 60-70 stijl.
1: Oh.
0: Ook met een jukebox en een bandrecorders en een platenspeler en daar zit ik ze allemaal neer. En dat is gewoon leuk om te hebben.
1: En je bent zo technisch dat je dat allemaal kan repareren als een stuk zijn?
0: Nou, een beetje, laat ik het zo zeggen. Ik kom aardig... Ik ken aardig wat, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, en de cassettedecks bijvoorbeeld en de banden zelf, die hoef je op zich niet te hebben?
0: Ja, dat is ook altijd wel. Ook geen probleem.
2: Ook nog, oké. Dan iemand dat gewoon per ongeluk kan zijn, hè? Dat het nog in zit.
0: Ja, oude versterker, oude platenspelers en dat soort dingen. Altijd,
2: ook het hele assortiment komt nu voorbij. Het hele analoge assortiment. Nou ja, want als ze echt helemaal weer gereviseerd zijn, volgens mij is dat best veel waard nog, hè?
0: Ja, nou, daar ben ik niet zo mee bezig eigenlijk.
2: Oh.
0: Ik vind het gewoon leuk om meer voor mijn eigen te hebben. En nee.
2: Oké, ja, nee, ik zie dit. Ik surf even snel via het wereldwijde web. €1200, een tape deck van JVC. Maar goed, dat zal al een nieuwe zijn. Maar goed, wij doen het voor de love of music hier, hè, bij hem volgen.
0: Yes.
1: Nou, we gaan...
0: Ja, zeker de jaren 60 muziek eigenlijk. Dat is toch mijn favoriet.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Want je bent muziekgek, hè? Zo noem je jezelf, toch?
0: Eigenlijk wel. Ja. Altijd al geweest eigenlijk. En muziek is alles.
1: Nou,
0: ja, gewoon.
1: Hartstikke goed. We gaan op zoek naar ouderwetse bandrecorder en tape decks. Wie kan Hans daaraan helpen? Bel ons maar 0909-693-1-931. Mailen kan naar m4k@rtvutrecht.nl. En nog handiger is via de app, Joost.
2: Ja, zeker. De app van RTV Utrecht. Heb je ook gelijk al het nieuws bij de hand. We begonnen natuurlijk met die nachtelijke toestanden daar in Bilthoven. Dat kun je nog allemaal nalezen, het nieuws. Nou, dankjewel Hans. En dit programma zit ook vol met mooie tips, hè, van dingen die je kan gaan doen in de provincie. De expositie From Township to Amersfoort. Doe Amersfoort, zou ik dan bijna zeggen. Deze zomer te zien in het Rietveldpaviljoen, daar in Amersfoort, met Afrikaanse kunst. En je kan ook nog naar de Hoeve Ravenstein in Baarn. Daar is een nieuwe boerderijspeurroute te doen. Heel leuk voor de familie vandaag. En je kan dan op zoek naar het geheime woord. En als je dat weet ontrafelen, dan krijg je een echt boerendiploma.

0: 3, 2, 1. En volgens mij is in het hele liedje die tekst niet voorgekomen. Toch grappig altijd. Dat gebeurt wel eens in nummers. Bente, en we gaan nu ook over nummers hebben. Want buslijn 505 namelijk. Van Montfoort tot Woerden en retour. En dan ook alle plaatsen die daar dan weer tussen zitten. Bijvoorbeeld Benschop en Polsbroek en Oudewater. Dat is een beetje het traject van de buurtbus 505. En die bus, daar is het altijd feest. En dit jaar helemaal, want 20 jaar al, hè, Jan de Graaf?
1: Correct, ja.
0: Oké. Okay.
1: We bestaan dit jaar 20 jaar.
0: En dat wordt ook volop gevierd natuurlijk. Mooie mijlpaal.
1: Absoluut. We hebben in die hele jaren heel wat passagiers vervoerd. Ik heb geen zicht op het aantal, maar het zijn er duizenden geweest.
0: Okay,
1: er zijn altijd mensen geweest die vanuit de kleine dorpen naar de wat grotere stad wilden gaan. Die we hebben kunnen helpen.
2: Ja, wat is nou een buurtbus dan?
1: Een buurtbus is gewoon een vorm van openbaar vervoer.
2: Oh.
1: Reizigers checken gewoon in bij ons, net als in de grote bus. Alleen de buurtbus wordt in ons geval gerund door vrijwilligers. De chauffeurs zijn vrijwilligers. We zijn een vereniging van vrijwilligers. En dat is het verschil met de grote bus. De grote bus, daar zitten mannen en vrouwen die ervoor betaald krijgen. En wij krijgen er niet voor betaald.
2: Nee. En hoe moet een reiziger zich aanmelden dan? Of zijn er ook bushaltes? Of hoe werkt dat dan?
1: Nee, dat was vroeger bij de belbus zo. Er staan gewoon haltes. We hebben ongeveer 80 haltes op ons traject staan. En tussendoor, als je buiten de bebouwde kom bent en je steekt je hand op, dan stoppen we ook hoor. Dat doen we niet moeilijk over.
0: Oké, maar je checkt gewoon in met je OV-chipkaart bijvoorbeeld of zo?
1: Ja,
0: Ja. En is dat dan een beetje het geheim van die bus dat het, zeg maar, dat buurtse karakter heeft? Voor de gemeenschap is?
1: Nou, wellicht voor de mensen die het idee hebben van, ze komen speciaal voor mij. Hè. Mijn buurt blijft een beetje levendig. Ja, ik denk het wel. We hebben verschillende passagiers van verschillende primage. We hebben jonge mensen die naar school gaan in Schoonhoven. In Woerden de trein moeten halen. Kortom, we voorzien duidelijk in een behoefte, denk ik.
2: En maak je gekke dingen mee dan?
1: Gekke dingen?
2: Ja, mooie verhalen. Vertel eens.
1: Ik zelf ben jaren 4 lid van de buurtbusvereniging. Dan zou je echt bij de oudere leden moeten zijn.
2: Ja.
1: Je komt een heleboel mensen tegen. Dat zijn je vaste klantjes.
2: Ja.
1: En daar begin je een gesprek mee. En het is vaak heel gezellig in de bus. En soms hebben mensen behoefte om niets te zeggen. Zeggen wij ook niks.
2: Mag ook. Ja.
1: Ja. Ja.
0: En dat is ook belangrijk, hè? Want jullie zoeken chauffeurs.
1: Ja.
0: En tenminste, er kunnen altijd meer bij om de spoeling wat breder te hebben, zeg maar. Dat je een mooi rooster kan maken. Want jullie hebben 70 vrijwilligers. En het is belangrijk als chauffeur dat je dus ook een gesprek kan voeren. Dat hoeft niet, maar dat je dat aanvoelt.
1: Nou, je moet het een beetje aanvoelen inderdaad. Dat is wel belangrijk, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je goed kan rijden.
0: Oh ja.
1: En je moet er natuurlijk wel een beetje plezier in hebben. Wij hebben mannen en vrouwen trouwens. Ik geloof dat we 4 vrouwen hebben op de 70 vrijwilligers. Het is nog niet veel natuurlijk, maar we kunnen ook vrouwen gebruiken. En je wordt keurig netjes ingewerkt. Een paar keer rijden een rit samen met een ervaren chauffeur. De haltes, dat was mijn angst in het begin van, weet ik nog hoe de route is? Maar dat wijst de weg vanzelf. Sterker nog, we hebben een apparatuur in de bus. Daarmee kun je exact zien hoe je moet rijden als het nood aan de man is.
0: Ja,
1: maar dat is meestal geen enkel ding hoor. En als je na 2 keer nog een beetje onzeker bent, dan rijden we nog een 3e keer mee. En zo begin je dan met je eerste zelfstandige rit en dat is heel leuk.
0: Ja, je hebt er dus navigatie bij inderdaad. Ja, en rijbewijs B, hè? Dat is natuurlijk wel wat je A en B heb je nodig.
1: Ja, je hebt geen groot rijbewijs nodig met rijbewijs B. In mijn geval ook E, weet je wel, met de aanhangwagen. Ja. Maar dat doet er niet toe. Rijbewijs B kun je gewoon het busje besturen. Je mag maximaal 8 mensen meenemen. Ik heb er wel eens eentje moeten laten staan, dat vond ik vreselijk.
0: Oh.
1: Maar gelukkig, dat was in Benschop en daar komen regelmatig ook grote bussen dus. Dat zei ik ook tegen die mevrouw. Nou ja, ze was een beetje verdrietig, maar ik zeg, wet is wet en regels zijn regels.
0: Ja, maar dat is een buurtbus, hè? De naam zegt het al.
1: Ja.
0: Het is geen harmonica, zeg maar, die je uit kan rekken.
1: Nee. Het zijn echt busjes, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar goed, de bekende bestelbusjes formaat. Nou ja, nee, alleen dan in geel. We zijn goed herkenbaar wat dat betreft. Ja. Ja.
0: Nou, mooi. We hopen eigenlijk dat mensen heel erg enthousiast zijn. Ze zijn in ieder geval enthousiast gemaakt door jou nu, Jan. Dank je wel daarvoor. En laten we afspreken dat geïnteresseerden zich gewoon kunnen melden.
1: Ja, hou de media in de gaten. Daar staat ook de plek waar je kunt melden als chauffeur. Dus wat dat betreft geen enkel probleem.
2: Maar jullie hebben ook een mailadres, toch?
1: Ja.
2: En wat is dat?
1: Dat zou ik er dan even bij moeten zoeken. Het begint met secretaris, weet je nog?
0: secretaris@buurtbuswij505.nl heb ik hier staan.
1: En dat is correct. Ja. Dat staat voor Woerden IJsselstein. Ja. Zo ging de route vroeger. Tegenwoordig is het dus Woerden Montfoort. Dus W-I-505. Interne zaken kan je melden. Je kan je via de secretarisbuurtbus melden. Maar ik denk tegenwoordig met enig zoekwerk kom je er wel naar.
0: Ja, daar kom je er wel. Ja. En anders dan reageer je gewoon naar mvolkaart@wutrecht.nl of je belt ons. Hè. Dat geven wij nog even door. Dankjewel voor je enthousiaste verhaal, Jan.
1: Hartstikke fijn. Graag gedaan.
0: Hier op Radio M Utrecht in mvolkaart. En je kan met die buurtbus komt niet op het Domplein. Maar dan kun je vandaag wel herinneringen ophalen aan de grote storm van 1 augustus in 1674 die door Utrecht raasde.
2: Oh.
0: Een deel van de Domkerk stortte daarbij zelfs in. Ja, dat is echt heel lang geleden. Maar er zijn dus nu vandaag workshops. Maar je kan ook een lichtconcert beleven in de Domkerk. En bijna alle activiteiten zijn gratis. En dat evenement heet, heel leuk, het Domplein

0: om naartoe te wandelen of te fietsen met Desiree op je oren. Vandaag en morgen strijden in het Moreelse Park in Utrecht de 12 beste beachvolleybalteams van Nederland om de Eredivisie-titel. En bezoekers die kunnen daar terecht dus om de wedstrijden te zien. Live muziek is er ook bij. Kortom, ook weer mooi om daar naartoe te gaan. Alle leeftijden en de sportskills die vlieg je dus om de oren. En in de bibliotheek in Veenendaal is er een boekverkoopactie weer. Vandaag tot 8 augustus trouwens in de weekenden. En gewoon tijdens de normale openingstijden. En dan kan je dus voor 50 cent per stuk kan je gewoon oude boeken, of boeken die niet meer uitgeleend worden, zeg maar, die kun je gewoon kopen. En dat is heel fijn. Want,
1: lekker snuffelen even.
0: Heerlijk snuffelen, dus een soort boekenmarkt. Nou, waar vind je nou boeken voor 50 cent per stuk? Nou, in de Biep in Veenendaal dus. En de hulpvragen en zoekacties. Ja, die gaan ook alsmaar door, hè?
1: Ja, Hans Pauw uit Meidrecht hadden we als eerste beller in de uitzending. Zoekt ouderwetse bandrecorders en tape decks. Mogen ook defect zijn. Pioneer, Akai, ik geef wat voorbeelden. Hij is zelf muziekgek, zoals hij zelf zegt. Marijke van S uit Lelystad heeft ons daarover geappt. Ze heeft nog een oude videorecorder van 50 jaar oud. Nou ja, ik heb Hans nog even gebeld, maar dat is nou echt niks voor Hans zijn hobby. Dus daarover hoeft u dus niet te reageren.
0: Maar ik krijg nu wel, sorry dat ik je onderbreek, Gert, in de app Annie van Dijk de oproep van vanochtend voor die bandrecorder en banden. Lees je het? Ja, ik ben in bezit van een Akai GX210D.
1: Kijk, en dat zoekt hij.
0: Ja, en 22 grote en 10 kleine banden uit de jaren 60. En ook nog 50 cassettebandjes.
1: Nou, ik ga Annie dan even met Hans in contact brengen. Dus dat is alweer bingo in de show. We hadden ook Jan in de uitzending. Van Montfort tot Woerden en retour. En dan ook alle plaatsen daartussen. Zoals bijvoorbeeld Benschop, Lopeke Kapel, Polsbroek en Oudewater. Het ging over de buurtbus 505. En die rijdt al 20 jaar. En ze zoeken vrijwilligers. Ja. Nou ja, wie wil de buurtbus gaan besturen? Ik krijg wel telefoontjes erover. Ik geef even het aanmeldmailadres. Dus wil je vrijwilliger worden op die buurtbus? Mail even naar secretaris@buurtbuswij505.nl. Dus secretaris@buurtbuswij505.nl. Nou, heeft u nog vragen? Wil je reageren? Het mag allemaal 0909-693-1. Mailen kan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En natuurlijk via de app.
0: Ja, en dit is echt ongelooflijk. Ik heb het niet bedacht. Het stond gewoon klaar. Traffic Jam, Sailor.

Ballet en Sailor, de Traffic Jam voor de buurtbus 505. Speciaal in Montfort onder meer. En ook in IJsselstein komt die langs. Dit zijn de Cats en zometeen de Weerman.

0: En als je de Cats hoort, dan weet je dat je naar Radio M Utrecht luistert. One Way Wind. Volgens mij weinig wind stoot het bekende in de provincie op dit moment, Berend van Straten.
1: Dat klopt inderdaad, ja. Nee, het is rustig met weinig wind en volop zon op dit moment in Utrecht. Ja. Temperaturen nu zo'n 20 graden in de provincie. En er gaat nog wel wat bij komen vandaag. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 24 of misschien wel zomers warm met 25 graden. In deze zomer zijn dat niet eens hele hoge temperaturen meer natuurlijk. Want ze zijn inmiddels wel wat hoger gewend. Maar ik denk dat de meeste mensen het vandaag echt wel een hele aangename zomerdag vinden.
0: Ja, nou ja, Gerard die verslikt zich bijna in zijn koffie. Want soms zijn de bruggetjes zo overduidelijk en simpel. Ja, ik word er soms ook zelf moe van hoor. Ja, ja, one way wind. Ja, nou goed. En voor de rest?
1: voor de rest vanavond ook gewoon nog echt wel een aangename zomeravond. Hoor. Temperaturen nog lang graden. En we zien de zon nog geregeld. En na zonsondergang gaat het wel flink afkoelen. En vannacht krijgen we dan te maken met minima die hier en daar zelfs uit kunnen komen rond 12 graden. Dit was echt wel een frisse nacht. Hebben we afgelopen nacht ook gehad. Maar dat geeft wel een ideaal moment om vanavond nog even alle ramen open te zetten om vannacht het huis door te ventileren. Want de komende dagen staat toch wel opnieuw in het teken van opvallend warm tot zelfs heet zomerweer. Dat gaan we morgen al wel merken. De wind gaat draaien naar het oosten. En hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor wat warmer lucht, want zondag wordt het zo'n 27 of 28 graden in de provincie.
0: Oké, nou heerlijk. Mijn vrouw lief heeft van die speciale horror gekocht die wij op de dakramen kunnen vastklitten banden, zal ik maar zeggen. En omdat wij binnenkatten hebben, kunnen we nu die ramen helemaal ver openzetten. Dat is echt heerlijk hoor, om de boel te laten afkoelen.
1: Ja, dat scheelt echt inderdaad, ja.
0: Oké. Hey, dankjewel Berend voor jouw weerverhaal.
1: Tot zo.
0: Oké, hoi hoi. En je kan vanavond ook nog naar DJ Groove Monkey. Draait in Houten, een avond vol disco. Komt ook nog wel voorbij hier in M voor elkaar. Straks bijvoorbeeld na het nieuws. Dit is Ed Sheeran.

0: bezoekvragen.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekker van
2: Albert Heijn. Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, dit is Radio M Utrecht. Met de verkeerscheck op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 7 minuten extra. En richting Amsterdam op diezelfde A1, maar dan tussen Barneveld en Hoevelaken ook wat stremming, 6 minuten. En 5 minuten extra op de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12.
10: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
0: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

Radio M Utrecht. En we hebben weer volop mooie zoekacties hier in M voor elkaar. Deel 2 voor deze zaterdag. 1 augustus. Augustus is alweer begonnen. De A in de maand. En wat hebben we zo allemaal vandaag nog

0: is er ontzettend blij mee. U mag ons bellen 0909-693-1-931. Mailen kan naar m@rtvutrecht.nl en natuurlijk via de app. Ja, waar ook toch wel goed over gebeld wordt, is over die vrijwilligers voor die buurtbus, Joost. Ja. Die bus rijdt van Montfort tot Woerden en retour. En allerlei plaatsen daartussen. Benschop, Lopikapel, Polsbroek en Oudewater. Hij bestaat al 20 jaar en ja, ze zoeken mensen. Lekker op die bus, lekker toeren, lekker chauffeuren. En aanmelden kan via secretaris apenstaartje buurtbuswij 505.nl. Dus heeft u nog wat tijd over? Wil je op die bus zitten? Nou, gewoon even reageren, zou ik zeggen, Joost.
1: M voor elkaar.
2: Zo, en vandaag, of komend uur, ook nog veel te beleven. Een rolstoelbus, zeg ik dat goed?
0: Ja.
2: Een andere bus, van de buurtbus naar de rolstoelbus. En we zoeken nog wat gereedschap straks, hè? Een grondboor, om precies te zijn. Dat zijn ook al hele interessante apparaten. En zo zie je maar weer, het kan over een vervoersmiddel gaan, of het kan over gereedschap gaan.
0: Het kan over alles gaan.
2: Over alles gaan. En de uittips natuurlijk, heb je nou zelf ook nog een mooie uittip? Die kun je ook altijd mailen, mvolkaar@rtvutrecht.nl. En de app van RTV Utrecht staat ook 24 uur per dag open. Gewoon eventjes die app downloaden en dan rechtsbovenaan kun je het spraakwolkje aanklikken. En dan typ je het in of spreek het in of zing het in. Dat kan allemaal natuurlijk. En dan ligt het een beetje aan je zangkwaliteit of we dat dan ook echt uitzenden.
0: Dat klinkt goed, dit klinkt goed.
2: Ja, ja. Maar dit zijn dan weer professionele muzikanten, zal ik maar zeggen. Dus,

0: titel van de plaat is wel duidelijk. Buster Poindexter.
1: Ik kan niet stil blijven staan, hoor.
0: Nee, helemaal niet. En de Banshees of Bee. Zo heet die plaat. Had af wat. En als er heel veel gebeld wordt, dat gebeurt wel eens hier bij M voor elkaar, dan staat de telefoon rood gloeiend. En als een bankrekening bijna ontploft, ja, dan staat die misschien ook rood gloeiend. Hoe noem je dat dan eigenlijk? En misschien weet Roy wat er gebeurt als er heel veel geld op je bankrekening terechtkomt. Roy Broeker, goeiedag.
2: Ja, goeiedag, goeiemorgen. En ja, als het een beetje doorloopt, dan kan je uiteindelijk een rolstoelbus gaan aanschaffen
0: voor
2: je dochter.
0: Ja, dan staat die bankrekening is dan helemaal gloeiend heet geworden. Wat
2: zou
0: je
2: kunnen zeggen? Ja, dat zou mooi zijn, ja.
0: Oké, het bruggetje is weer gemaakt. Want, ja, Roy, goeiedag. Welkom hier bij M voor elkaar.
2: Dankjewel.
0: Deze oproep gaat inderdaad over het inzamelen van geld voor een nieuwe rolstoelbus voor Marley. En dat is jouw dochter.
2: Yes.
0: En zij is 10 en zij heeft een zeldzame neurologische hersenziekte. En dat lijkt me best wel een ding.
2: Ja, dat is een ding. Een stofwisselingsziekte noemen ze het ook wel eens. En ze is cognitief 1 en rolstoelbehoevend. Dus je moet overal naartoe met haar in de rolstoel.
0: Ja, en hoe gebeurt dat nu dan?
2: Nu in een nu te kleine rolstoelauto die we al hebben. Alleen we kunnen haar net nog met de nieuwe rolstoel in de auto krijgen. En de spullen die we mee moeten nemen moeten voor op de stoel en tussen de bank en allemaal lastig.
0: Ja, dus, je wil net wat meer kunnen meenemen. Daar is die rolstoelbus voor nodig. En wat is het bedrag wat daarbij hangt dan?
2: De rolstoelbus die we op het oog hebben, die kost rond de €30.000.
0: Ja.
2: En de gemeente WMO betaalt wel wat mee, maar we weten nog niet hoeveel. En dus zijn we de doneeractie gestart om op de goede weg te komen, om nog een bruggetje te maken.
0: En hoeveel is daar inmiddels al van binnen?
2: Dus hij staat nu op 10.730, tenminste net nog.
0: Oké, nou dus dat is al een goede opstart, hè?
2: Zeker. Het gaat de goede kant op. Alleen het gaat voor ons gevoel net te langzaam. Want de bus die staat nu nog bij het garagebedrijf. Maar we weten natuurlijk nooit voor hoe lang.
0: Nee, oké. Dus de bus heb je eigenlijk al op het oog. Die heb je al besteld.
2: Ja, nou niet besteld. Nee. Maar de autobedrijf houdt hem voor ons 4 weken nu vrijblijvend vast. Maar als die 4 weken verstreken zijn, dan hebben we een uitdaging. Want dan kan iedereen hem weer online vinden.
0: Ja. En dan moet je weer een nieuwe zoektocht beginnen. En dan hangt er misschien ook weer een ander prijskaartje aan.
2: Dat zou ook nog kunnen, dat het nog duurder uit gaat vallen. Ja.
0: Oké. Hey, want je vertelde dat al een beetje. Die ziekte heeft natuurlijk heel erg veel impact op jullie gezin. Dus het zou fijn zijn als je over een maand zo'n bus hebt natuurlijk.
2: Dat zou het mooiste zijn, ja.
0: Ja. En dan vindt Marley, want heb je nu al een foto laten zien aan Marley van die bus die jullie op het oog hebben?
2: Nee, nog niet. Nee. Okay. Maar ze is cognitief 1, dus ik weet ook niet of dat ze dat echt goed begrijpt als wij een foto laten zien.
0: Want even, wat betekent dat dan voor de mensen die dat niet begrijpen?
2: Ze heeft een achterstand en ze is eigenlijk nog steeds zo oud als een 1-jarige baby in haar geestelijke toestand, zeg maar.
0: Ja, maar dan kan ze wel, ik heb zelf ook een baby van een half jaar ongeveer bijna, die kan al wel zien, Marley kan wel kijken.
2: Ja, ze
0: kijken.
2: Kan gewoon zien en ze kan gewoon vast eten, drinken, dat lukt allemaal. Alleen haar doen en laten is gewoon als een kind van 1.
1: Ja, en ze houdt ook erg van muziek, hè, Roy?
2: Ja, ze houdt van heel veel van muziek, vooral house muziek, maar gewoon muziek, gezelligheid, dat is wel waar ze extreem vrolijk van
1: wordt. Ja? Wat merk je daaraan, hè?
2: Ja, dan wordt ze lekker enthousiast en vrolijk en lachen. En dan worden wij dat ook.
1: Ja, vind je het moeilijk om op de radio zo'n oproepje te doen om geld in te zamelen? Of zeg
2: het is altijd moeilijk om, zeg maar, het voelt een beetje als met je hand op te gaan staan, zeg maar. En helemaal publiekelijk en live. Dus dat is niet hoe ik normaal gesproken ben. Maar soms moet het.
0: Ja, kijk, er zijn met dit soort acties dus vaker reacties van dan belt er morgen iemand en die wil ook zo'n actie nu. Maar het is je eigen keuze, hè?
2: Ja, het is mijn eigen keuze.
0: Als je dit nu hoort en je denkt, ik geef gewoon wat. Je hoeft het niet te doen, maar elke beetje is helpen.
2: Klopt, zeker.
1: Hoe werkt dat, Roy? Hoe kunnen mensen doneren als mensen een kleine, grote bijdrage willen doen? Hoe gaat dat dan? Hoe weet ik dat het geld ook echt goed terechtkomt?
2: Nou, het is een account die is gekoppeld aan allemaal instanties die daar eerst naar kijken of dat ik wel Roy Broeker ben en of dat mijn bankrekening klopt.
0: Ja.
2: En dat is de doneeractie.nl. En ja, daar kan je in de zoekbalk rolstoelbus voor Mali intypen. En dan kom je op onze pagina.
1: Ja, en dan maak je ook echt het geld over, zeg maar, hè? Dus je betaalt meteen, zeg maar. Ja.
2: Ja, je betaalt meteen. Je kan op doneren nu drukken. En dan kan je kiezen welk bedrag en op welke manier je wilt betalen. Want dat kan volgens mij via iDeal, creditcard en van alles en nog wat.
1: Oké. Okay.
2: Maar dat, ja. Dus het is allemaal zoals het hoort en netjes geregeld op de site.
1: Kijk dus op doneeractie.nl en zoek dan op rolstoelbus voor Mali. Het kan eigenlijk niet missen. Wilt u liever reageren naar ons toe, mag dat natuurlijk ook. 0909-693-1-93-1. Mailen kan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl en natuurlijk via de app Joost. Maar het makkelijkste is natuurlijk doneeractie.nl en dan rolstoelbus voor Marley.
0: Ja, en Marley dan met een Griekse ei. Dat is misschien ook wel even belangrijk om te melden. Ja,
2: klopt. En het fotootje op de doneeractie zit ze in een rolstoel met een roze jasje, dus dat kan niet missen.
0: Ja, en het is helemaal veilig. We hebben ook voorafgaand aan deze uitzending jouw paspoort gecheckt. Dat is helemaal... Nee, hebben we niet gedaan, maar we geloven dat gewoon, Roy. Dus...
2: Nee, dat doet de site wel, hoor.
0: Nee, dat kan ik wel geloven.
2: Het is allemaal netjes.
0: Ja. En laten we dan maar hopen. Ja, we horen het vanzelf hier in M voor elkaar of het gelukt is. Zeker. Het zou mooi zijn als het lukt nu.
2: Helemaal top.
0: Fijn weekend en dank voor je oproep, Roy.
2: Dankjewel.
0: Succes,
2: fijn weekend.
0: Groeten ook aan Marley, hè.
2: Dat doe ik.

0: houden van Americana, of country pop eigenlijk. Ella Langley en Choose in Texas op Radio M Utrecht. En je kan vandaag meevaren met het Vikingschip vanuit de wijk bij Duurstede. De tocht voert langs oude steenfabrieken richting de Stuw bij Amerongen. En ook de zandgaten bij Maurik. Wel even vooraf reserveren, om 2 uur begint dat. En in de grote of Sint-Janskerk van Montfoort speelt Kees van den End vanmiddag op het orgel tussen 2 en 3. Kees werkte jarenlang in het onderwijs en geniet nu nog meer van muziek. Dus de een houdt van Americana en de ander houdt van orgelmuziek. Hij is de vaste organist van de kerk. Je kan het allemaal meebeleven daar. En nu contact met Wim Westland, Gerard, hè, uit Bilthoven komt hij volgens mij.
1: Ja, goedemorgen Wim.
2: Goedemorgen.
1: Je bent vrijwilliger bij een hospice, De Meter in de Bilt.
2: Dat klopt.
1: En daar is een klein probleempje volgens mij.
2: Ja, dat is een klein probleempje, ja. Er staat een grote verbouwing op stapel. En daardoor moest er dus een tuinkamer verplaatst worden. En daar stond een pergola. En die was ook een beetje rot, dus er moest een nieuwe pergola moeten daar komen.
1: Oh.
2: Dus we zijn al zover dat de tuinkamer verplaatst is. Maar toen we de pergola wilden gaan zetten, bleek dat we geen grondboor hadden. En ik wist zeker dat er eentje in de schuur zou staan, maar die was er niet.
1: Oh. Dus, is die gestolen?
2: Dat weet ik niet. Ik ken ook zomaar dat ze tegen de mensen zeggen, want we hebben meer dan 100 vrijwilligers op de hospice. Dat er echt gezegd heb, joh, als je wat gereeds hebt nodig hebt, neem hem mee. En dat komt wel weer terug. En dat iemand dat vergeten. Dus ik ga het nog niet uit van diefstal, hoor.
1: Oh. Dus je hebt die grondboor. Eigenlijk heb je een nieuwe grondboor nodig, maar je mag hem ook lenen of zo, toch?
2: Ja, ik ken hem ook wel leen ergens. Maar ik heb hem liever wel, want het gebeurt nog wel eens een keer dat je een en ander moet ondersteunen aan een plant of een boom of zo. Niet zo makkelijk dat je een grondboor hebt staan.
1: Dat lijkt me
2: ook. Om dus even een paardje erbij te zetten.
1: Ja, helemaal duidelijk. Hey, je bent vrijwilliger bij die hospice, De Meter. Is dat niet verschrikkelijk moeilijk werk?
2: Nee, ik doe dat al heel lang. En als je binnenwerkt is dat heel zwaar werk. En dan ben je dus met patiënten bezig, met familie bezig en dergelijke en zo. En dat doe ik ook wel eens een keer, want ik doe ook wat licht werk binnen, zeg maar een keer. Heel weinig, we hebben wel een huismeester. Maar ik werk hoofdzakelijk in de tuin.
1: Oh. Ja.
2: En dat doen we samen met 8 anderen.
1: Ja, nou, het lijkt me heel fijn en leuk werk. En nu zoek je dus die grondboor. Ja, wie heeft er een grondboor in de schuur staan? Doet er niks meer mee?
0: Ja, we willen het weten. En die moet dan 10 centimeter moet je ermee kunnen boren?
2: Ja, 8 of 10 centimeter, dat zijn de maten dus. Het ligt eraan de palen, hoe dik dat ze zijn. Die zijn meestal 6,5 of 7 centimeter, maar die kan ze ook dichtje krijgen dus. Maar die maat maakt niet zoveel uit. Of het nou 8 centimeter is of 10 centimeter, dat kan allebei.
0: Oké, en jij hebt ook even in je schuur bij jou thuis gekeken?
2: Ik heb ook in de schuur bij mij thuis gekeken. Die had ik ook wel, maar die heb ik dus aan mijn dochter gegeven, maar die staat bij haar ex, dus die ken ik niet.
0: Nee, we hoeven niet de hele familiegeschiedenis van jouw grondboord te horen. Maar, nee. Ja, goed, ik vraag er ook naar. Nee, ja, het is zo geregeld en dan in de omgeving van de Bilt. En misschien kun je ook nog gelijk. Zoeken jullie ook nog vrijwilligers? Of,
2: Ja, nou, het is natuurlijk, wij hebben tussen 8 vrijwilligers in de tuin. Het is een hele grote tuin. Een verschrikkelijke mooie tuin met veel borders. En we hebben natuurlijk redelijk wat werk. Hoofdzakelijk werken we een aantal dagen. Maandagsmorgens, woensdagsmorgens en zaterdagsmorgens wordt er gewerkt. Dus ja, zeker met deze dagen, zeg maar, met die hitte, moet je er eigenlijk wel elke dag naartoe gaan. En dan heb ik toch wel best wel wat mensen nog bij kunnen om dus te helpen in de tuin.
0: Ja, en het is ook een hele verkoelende tuin. Want ik neem aan dat de bewoners van het hospice ook gewoon de tuin in kunnen, hè?
2: Ja, het is een van de weinig hospices waar dus de patiënten zeg maar een keer gewoon met bedden aan naar buiten toe kunnen.
1: Oh.
2: We hebben een stuk of 6, 7 plaatsen waar we dus parasols hebben staan of eventueel onder een boom kunnen zitten. Dus ze kunnen volledig buiten zijn, zeg maar een keer. En dat is ook de aantrekkingskracht van hospices De Meter in de Bilt. Dat je dus zo verschrikkelijke mooie tuin heb, zeg maar een keer, waar de mensen dus ook echt buiten kunnen zijn. Buiten dat dus we een tuin hebben, hebben we ook nog een groentetuin. Zien we die dus educatief voor de kinderen, kleinkinderen van de patiënten die er komen. Dus dat is ook mooi.
1: Ja, hey, Wim, nog 1 klein vraagje. Jullie zoeken vrijwilligers, maar dan hebben we het dus over tuinvrijwilligers, hè? Dus mensen die in de tuin.
2: Ja, ja. Ik kan, ze kunnen zich ook wel aanmelden voor binnen, zeg maar een keer. Voor in de keuken, voor de gastvrouw, om te helpen bij patiënten, dus, wat dat betreft. Maar ja, dan moet je dus even contact opnemen met Weltevreden. Ja. Ik ga dan zakelijk over de, zeg maar een keer, over de tuinvrijwilligers en
1: de grondboor.
2: Alles wat daaromheen
1: hangt. Ja. Nou, helemaal duidelijk. We gaan op zoek naar een grondboor, vrijwilligers. Bel me maar 0909-693-1. En voor elkaar at rtvutrecht.nl. En natuurlijk helemaal via de app. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
0: Maak ons helemaal gek met de berichten. Draai ik TZ en Chris Ria ook zo meteen.

0: En dan ben je ook echt gewoon op het strand, hè? Chris Ria en TZ op Radio M Utrecht. Je kan in het Open Lab in het stadhuis van Nieuwegein, is dat. Daar kan je binnenlopen gewoon en experimenteren met materialen die daar dan klaarstaan. Je kunt aan de slag gaan met een 3D-pen of elektrische circuits. Kun je doorgronden of bezig zijn met stop-motion film. Nou, daar heb ik helemaal geen verstand van, Gerard.
1: Ik ook niet.
0: Maar kinderen onder de 10 wel, want die zijn daar van harte welkom. Of die leren daarvan. En de ouders die staan erbij en kijken ernaar. En dat is vanaf 2 uur. En je kan ook nog gaan toeren van de Petruskerk. Toeren van, hoe heb ik dat dan weer opgeschreven? Ongelooflijk, al die uittips. Nee, je kan van de Peterskerk, kan je gewoon de toren, moet ik zeggen. Niet, die kan je beklimmen. Sorry hoor.
1: Maakt niet uit.
0: Het is live radio. In woorden kan je dat doen, samen met de gidskinderen tot en met 12 jaar. Die mogen gratis mee naar boven. En die zijn dan helemaal afgepeigerd als ze boven zijn.
1: Kijk. Zo. Nou, even een updateje van de zoektochten die we in M voor elkaar hadden. De laatste oproep was van Wim Westland uit De Bilt. Hij is vrijwilliger bij Hospice De Meter in De Bilt. En ze zoeken een grondboor van 8 of 10 centimeter. Hij werkt voornamelijk in de tuin. De allereerste oproep van vanochtend was van Hans Pauw uit Meidrecht. Hij zoekt ouderwetse bandrecorders en tape decks. Ze mogen ook defect zijn. En Annie van Dijk uit Houten had er nog eentje voor hem. Aanmelden als vrijwilliger voor de buurtbus 505. Die rijdt in de omgeving van Montfoort naar Woerden. Kan via secretaris, apenstaatje buurtbus, wij505.nl. En daar wordt ook veel over gebeld. En we hadden natuurlijk Roy Broeken uit Vianen in de uitzending om geld in te zamelen voor een nieuwe rolstoelbus voor zijn dochter Marley. Ze is 10 jaar oud en heeft een zeldzame neurologische hersenziekte. De bus kost 30.000 euro. De gemeente betaalt ook deels mee. Inmiddels is er ruim 10.000 euro ingezameld. Hoe kun je doneren? Kijk op doneeractie.nl en zoek dan op rolstoelbus voor Marley met een Griekse ei. En volgens mij, Joost, houdt Marley erg van house. Heb je
0: dat leuks? Ja, dat is waar ook inderdaad. Even checken in het muziekarchief van Radio M Utrecht. Heb ik Robert Miles gevonden met Children. Het is jouw sentiment, hoor.
1: Mooi.

0: Barry White, Let the Music Play. Dat gebeurt elke dag op Radio M Utrecht. En ook nog Robert Miles en Children. Speciaal voor de dochter van Roy, Marley. Ze is 10. En de donaties voor de rolstoelbus. Want daarover hadden we de vader even gebeld hier op Radio M Utrecht. Die gaan lekker, schrijft Roy Broeken nog even in de app. Dus dat is fijn om te horen. Wereld van Straten van Weerplaza, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Het weerbeeld voor vandaag, echt een fijne zomerse dag in de provincie, denk ik, hè?
1: Zeker, ja. Nee, we hebben natuurlijk al een aangename ochtend achter de rug. En op dit moment is het ronduit zonnig in Utrecht, met temperaturen zo rond een graad of 22. Gaat nog wel wat bijkomen, maar echt heel warm gaat het niet worden. Vergelijking met de rest van de zomer. Dat is natuurlijk echt wel een uitzonderlijk warme zomer waar we mee te maken hebben. Maar de temperatuur die gaat nog oplopen naar zo'n 24 of lokaal misschien nog wel een zomerse 25 graden vanmiddag. Dus best wel aangenaam zomerweer. In de loop van de middag ook al wat stapelwolken, maar ook dan blijft het gewoon droog. Er staat ook niet al te veel wind uit noordelijke richtingen.
0: Oké, morgen net zo'n dag? Of,
1: Ja, morgen gaat de temperatuur wel iets hoger uitvallen. Want de wind die gaat morgen draaien naar het oosten. En hiermee komt er weer wat warmere lucht richting de provincie. En we kunnen rekenen op zomertemperaturen van zo'n 27 graden morgen. Wederom weinig wind. En gewoon gedurende de hele dag volop zon daarbij. Dus echt wel een ronduit zomersweertype. En die temperatuurstijging die stopt daar niet bij. Want begin volgende week wordt het opeens weer heel heet in de provincie. Met de tropische temperatuur op maandag van maar liefst 32. Lokaal misschien wel 33 graden in Utrecht. Ook dan gewoon volop zonnig. Later op de avond misschien een enkele regen of onweersbui. Maar ik verwacht eigenlijk gewoon weer een droge dag op maandag.
0: Ja, dat was de prangende vraag van Gerard. Wanneer komt er regen aan? Ja,
2: wanneer komt er echt regen? Gewoon een week regen?
1: Ja, precies. Nou ja, we hebben echt wel... we hebben misschien wel meer dan een week regen nodig. Want precies. Het is echt goed droog. En voorlopig lijkt dat helaas niet aan de orde. Ja, af en toe krijgen we natuurlijk wel zo'n lokale onweersbui die over gaat trekken. Maar ja, dat gaat natuurlijk echt nauwelijks helpen om die droogte tegen te gaan. Dinsdag misschien wel wat buien van betekenis. Kan het wat harder doorregenen. Maar ook dat gaat dus wel regionaal flinke verschillen opleveren. Een kletsnat weertype met bijvoorbeeld zo'n zuidwestelijke circulatie met meerdere neerslaggebieden. Ja, dat lijkt voorlopig gewoon niet aan de orde. En dat is wel wat we inmiddels gewoon echt nodig hebben in de natuur. Maar daar moeten we helaas nog even op wachten.
0: Nou, dan zijn we weer bij. Berend, dankjewel.
1: Doei doei.

0: En I did what I did voor Maria. Zo Gerard, we zijn er weer doorheen. We zijn weer vliegend vlug met M voor elkaar. Morgen is Koop weer. Morgen ben ik er ook met muziekplezier. En zometeen hoor je Chris weer met muziekplezier.
1: Is een uittip.
2: Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling uit bijzondere collecties zoals Musée du Louvre en de Britse Royal Collection. Nu te zien in het Centraal Museum. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
1: Dit was een uittip. Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Ik zie kleurrijke streken.
9: Ik zie mensen van alle tijden.
10: Ik zie deze stijl wel zitten.
11: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
12: Centraal Museum Utrecht.
13: Laat meer zien.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: En je luistert naar het programma Muziekplezier met een tweetal files. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Stroe. 13 kilometer, doe je 17 minuten over. En de laatste op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Reeuwijk. 7 kilometer, 22 minuten stilstaan. Daar staat een auto in brand en 2 rijstroken zijn daar dicht.
17: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
18: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
19: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
20: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: FM Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Muziekplezier met Chris Brink.

Radio M Utrecht met Racy en Some Girls. Goedemiddag, het is bijna 12:08. Goedemiddag zeg, het is zaterdag. Ben je net terug van de markt? Of misschien sta je nog wel in de supermarkt met zo'n karretje. Waar trouwens één wiel altijd de andere kant op wil. Heb je dat nooit? Wel van die rare karretjes. Nou, misschien ben je thuis bezig, ramen lappen of juist helemaal niks. Dat kan natuurlijk ook, dat mag op zaterdag. Dat je extra lang op bed blijft liggen, die zijn er ook. Nou, hoe dan ook, fijn dat je erbij bent. De komende 2 uur hoef je even nergens aan te denken. Behalve misschien aan dat ene nummer waarvan je denkt, dat heb ik veel te lang geleden gehoord. Want daar zijn wij voor. Muziekplezier. Heb jij een verzoekplaat? Vraag hem aan. Misschien zit er een mooi verhaal achter. Misschien doet een liedje je denken aan de vakantie van vroeger, of aan iemand die je mist, of juist aan een moment waar alles klopte. Nou, laat maar eens even weten. Stuur me dat berichtje. Vertel me waar je bent, wat je aan het doen bent en natuurlijk welke plaat je wilt horen. En misschien draai ik hem straks wel voor jou. Dit is Muziekplezier. Tot vanmiddag 2 uur. En ik ben Chris.

0: Dat is toch wel de ultieme zomerplaat, toch? Gloria Estefan met Oye Mi Canto. We gaan even op zoek naar Tieneke. Even kijken of ze opneemt. Tieneke, die moeten we hebben. Met Chris van Radio M Utrecht. Ja? Hi.
1: Ik zag het.
0: Je zag het al. Wat komt er dan in beeld, Chris? Of komt er
1: Radio Utrecht.
0: Oh, oké. Okay. Dat zal wel zijn dat mijn naam in beeld komt. Dat is pas mooi.
1: Nee.
0: Wat ben je aan het doen, Tieneke, vandaag?
1: Ik ga zo lunchen met kinderen. Want we zijn 20 jaar getrouwd, dus dat vind ik heel gezellig.
0: Oh, van harte gefeliciteerd.
1: Ja,
0: en dat is vandaag.
1: Het is alweer een maand geleden.
0: Oh.
1: Maar ja, dan is die op vakantie.
0: Oh, ja.
1: Dus vandaag, zometeen, straks.
0: En hoe groot
1: na
0: wordt
1: jouw uitzending.
0: Ja, hoe groot wordt de groep?
1: Nou, niet zo groot, 6, want de anderen zijn al geweest.
0: Oh, ja.
1: Die waren toen niet op vakantie, dus we hebben het in 2 gesplitst.
0: Oké, nou klinkt hartstikke goed.
1: En
0: hoe lang is het huwelijk inmiddels?
1: 20 jaar dus.
0: 20 jaar, ik zit niet op te letten.
1: Ja, geeft niet. Ja, je bent vast wat anders aan het doen.
0: Ja, met jou aan het praten, maar ook aan het denken aan zo'n heerlijke lunch eigenlijk. Waar ik ook wel zin in heb.
1: Lekker.
0: Maar ik ben hier al de hele dag tussen. Hey, en je had gisteren een verzoekje ingediend. Dan zei ik, nou, daar kom ik morgen op terug. Nou,
1: ja.
0: Daar ben ik dan. Zit er een betekenis achter deze plaat voor jou?
1: Nou ja, weet je, zoveel ouders denken van ik moet mijn kind beschermen. En dan voeden ze de kind heel erg veilig op, denken ze. En dan denk ik, dat plaatje is zo mooi voor al die mensen die denken dat ze er goed aan doen. Maar je verstikt zo'n kind.
0: Mm-hmm.
1: En dan denk ik van, dus voor mij, nee, ik heb gelukkig niet zo'n soort opvoeding gehad. Maar ik zie het zo vaak om me heen, dat ik denk, laat dat kind.
0: Ja. Daar zijn nog wel wat verschillen over inderdaad. In de manier van opvoeden en het vrijlaten. En waar trek je de grenzen? Ja, dat is zo.
1: Dat is moeilijk.
0: Je mag hem zelf aankondigen. En niet voordat ik gezegd heb dat ik je een hele mooie dag wens vandaag. Een lekkere lunch met de familie. Ja. En welke plaat wilde jij graag horen?
1: Ik wilde graag horen van de Beatles. She is leaving home.
0: Nou, dat gaan we regelen.
1: Dankjewel.
0: Hij wordt zometeen, dit is opgenomen.
1: Ja.
0: over een, ik denk een, nou binnen een half uurtje is het. Voor 11:15 lukt dat wel.
1: Oké, dankjewel.
0: Ja, oké, Tieneke. Fijne dag.
1: Fijne dag.
0: Doei. Doei.

0: The Beatles, She's Leaving Home. Voor Tineke Kalkhoven, die we voor de uitzending even gebeld hebben. Want ja, ze heeft vandaag de feestdag en ze gaat lekker eten zometeen. Hier op Radio M Utrecht in het programma Muziekplezier. En wij zijn op zoek naar...
1: Goedemiddag, met Alice.
0: Met Alice. Alice met drie L'en, zie ik staan.
1: Dat klopt.
0: dat is vast niet je eigen naam.
1: Van Elisabeth.
0: Van Elisabeth, ah, kijk. Zo, hoe is het met Alice?
1: Nou, wel goed, prima.
0: Ja, mooie dag, een beetje aan het genieten?
1: Ja, ik zit een beetje achter de schermen, want het is hier 30 graden met plat dak.
0: Oh ja.
1: Dus ja, dat is... En ik heb een beetje last van mijn benauwdheid, dus ik hou me een beetje kalm.
0: Ja, nou, dat is heel goed. Jij hebt een plaat aangevraagd met een verhaal, staat erbij. Nou, ik ben iedereen nieuwsgierig. Vertel maar.
1: Het gaat om mijn moeder, die is al meer dan 30 jaar overleden. En, maar zij was toen in 1949 al mij zwanger. Ik ben zelf 77. En was zij zwanger zonder dat ze getrouwd was. Met een 10 jaar jongere man. Dus dat was in die tijd, in 1949, een hele grote schande. En zij werd gestuurd naar de nonnen in Venlo. En toen is ze met die man, dus wat later mijn vader was, is ze naar Amsterdam gegaan. En daar ben ik dus geboren. Op een kamertje op de Lijnbaansgracht. 2 hoog. En haar ouders hadden al gezegd van... dat wordt helemaal niks met die man. Je komt nog wel op hangende pootjes terug. Is ook gebeurd natuurlijk. Hè. En, maar zij zat er op die kamer. En dat was een klein hokje. Hè. En ik associeer dat altijd met... zij kwam uit het Groene Hart. Hè. En ze zat daar in de stad boven. Hè. Net als Tom Jones, de Green Green Grass of Home in de gevangenis, zeg maar. Voor haar was dat een soort gevangenis. Hè. En later... heeft ze het goed gemaakt met haar ouders. En toen kon ze weer naar het Groene Hart. Ja. Hè, want dat is net als met Tom Jones, de Green Green Grass of Home. Hè, maar daar zat zij dus gevangen in dat kamertje. Dus als ik die plaat hoor van Tom Jones, dan associeer ik dat altijd met mijn moeder, die al heel lang is overleden.
0: Ja, ik snap het. En mooi verhaal. En dat past ook precies natuurlijk in dit programma. Want dat doet jou ergens aan denken. En er zit een goed verhaal achter. Alice, we gaan het plaatje draaien van Tom Jones. Green, Green Grass of Home. Dankjewel voor je mooie verhaal.
1: Ja, heel erg bedankt hoor. En een goede uitzending.
0: Dankjewel, fijne dag, Alice.
1: Dag.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Senna en Sven Versteeg, vuurwerk bij Radio M Utrecht. Bij ons via de zomer. Gezellig dat je erbij bent. Muziekplezier, dus heb je een favoriete plaat, laat het ons weten via de app van RTV Utrecht. Dat is het meest makkelijke. Even rechtsbovenin, naar dat spraakwolkje, kun je rechtstreeks appen met de studio. Voor jouw verzoekplaat, en het liefst nog een mooi verhaal erbij. Dan gaan we dat vanmiddag nog even regelen, als het goed is, voor 2 uur. Een grote hit in Nederland en iets minder in Amerika. Voor Cock Robin, The Promise You Made. If I leave.

echt een ontroerend nummer eigenlijk. Hè? Als je daarna zit te luisteren zo. Alleen met Dane Clark. Dane is de vader dan. En was vroeger ook muzikant. Father and Friend hier bij Radio M Utrecht. In het verzoekplatenprogramma. Hè? Je luistert naar muziekplezier. Dus mocht je iets hebben. Net als Saskia en Cheyenne. Jullie luisteren vanuit het studentenhuis midden in de stad van Utrecht. En zijn gek op BZN.

0: Radio M Utrecht met Clouseau en Anne. Wij hebben hier ook een Anne rondlopen, maar daar zal het vast niet over gaan. Het is 10:50. En we hebben Eline Split naast ons zitten met een update wat er gisteren allemaal in Bilthoven is gebeurd.
1: Yes, ja, bewoners van een flat aan de Melkweg daar, die moesten gisteren hals over kop hun huis uit, vrij laat op de avond. Want was toen het verhaal, in de buurt zou een auto met gevaarlijke stoffen staan. En uit voorzorg moest die hele flat worden ontruimd. Dus dat was toch flink wel even schrikken. Vandaag wordt er eigenlijk een stuk meer duidelijk over wat er precies gebeurd is. En het hele verhaal begon op de A27, op de snelweg. Daar zagen politiemedewerkers auto's rijden met gestolen kentekenplaten. Die wilden de agenten natuurlijk wel controleren, maar daar leken de bestuurders het niet mee eens te zijn. En die gingen er vandoor. Dus daarna is een achtervolging ingezet. Best wel heftig. Op een gegeven moment werd die gevaarlijk, zegt een woordvoerder van de politie. En dus zijn ze daarmee gestopt. Maar uiteindelijk kwamen ze tenminste één van de voertuigen toch weer op het spoor in Bilthoven dus. En daar hebben ze de flat ontruimd uit voorzorg en de auto doorzocht. Die gevaarlijke stoffen die zijn niet gevonden. Maar er zijn wel twee andere dingen gevonden. Namelijk harddrugs en twee vuurwapens. Oh. Drie inzittenden die zijn aangehouden. Dat zijn een man van 30 uit Roermond. Een man uit Alphen aan de Rijn van 35 jaar. En een 33-jarige man uit Rotterdam. Zij zitten nog steeds vast en ze worden verhoord. En ondertussen gaat de politie nog steeds verder met het onderzoek om te kijken wat er nou echt precies gebeurd is.
0: Ja, wat een verhaal is dat. Ja. Dat je dan gisteravond je huis uit moet. En dan had je ook niet ingeschat dat dit er nog een keer achter zat.
1: Nee, het klinkt echt een beetje als iets uit een film bijna. Dus ja.
0: Wat doen die hier in de buurt, zou ik dan zeggen. Ja. Dankjewel, Eline. Als je nog iets hebt, dan horen we het graag.
1: Yes.
0: Oké, goed zo.

0: geboren.
1: Sam Jeu bij Radio M Utrecht. Dark Before the Dawn. En daarvoor hoorden we nog Eline Spit met de actualiteiten rondom Bilthoven. Wat is er nu allemaal gebeurd? Mochten we meer informatie hebben, dan hoor je natuurlijk bij ons. Vandaag het weer. Ja, het is droog en ronduit zonnig eigenlijk. Maar in de loop van de middag, begint nu wel een beetje, tot een beetje de eindmiddag. Meer bewolking, stapelwolken. En dat kan uitgroeien tot een zeer lokale regenbui. Maar op de meeste plaatsen zal het wel droog blijven. Temperatuur vandaag rond 24 graden. En in het uiterste zuiden van ons landje 27. Vanavond een rustige zomeravond. Die stapelwolken zullen weer verdwijnen. Rond de 20 graden wordt het vanavond. En vannacht kan de temperatuur wel dalen tot een graad of 14. Morgen, dan is er ook wel bewolking, maar de temperatuur schiet later wel omhoog tot 32 graden.

Ja, van origine was dit een heel ingetogen liedje van Tim Harding. De Four-Tops schoten er een Motown-sausje overheen en maakte deze lekkere, soulvolle track van If I Were a Carpenter bij Radio M Utrecht. Zo dadelijk hebben wij het tweede deel van Muziekplezier. En we hebben een schone lei. De lijst is leeg. Dus heb je een verzoekplaat? Heb je een uur lang de tijd om iets in te brengen? Laat het even weten via de app van RTV Utrecht. Rechtsbovenin vind je het spraakwolkje. Tot zo. Dit is UB40.

0: beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Odido. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: City Dijkers met het NOS Journaal.
8: De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken, met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Dan nog 2 files. 1 langere, die staat op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Voorthuizen. 8 kilometer met een vertraging van 12 minuten. En een kleintje op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Woerden en Reeuwijk. 5 kilometer, daar doe je 3 minuten over. Daar staat er een auto in brand en de rechterrijstrook is daar nog dicht.
10: Beep for Help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

Een geweldige videoclip waarin Paul en Michael kwakzalvers spelen. Mooi woord is dat, hè? Kwakzalvers. Ja. Oplichters, ja. Ze werden geregisseerd door Bob Giraldi. En dat is dezelfde man die ook de videoclip maakte, Beat It. Paul McCartney dus en Michael Jackson met CCC. Hallo, dit is het tweede deel van Muziekplezier. De verzoekplaten die kun je indienen via de RTV Utrecht-app. Of anders via de e-mail. Dan komt dat hier allemaal in de studio binnen. Moet het goed komen. En het is nu de hoogste tijd voor één kwartier Muziekplezier.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Want die ene, dat ben jij.
2: Vincent, met Dat Ben Jij, is deze week de Nationale Nieuwe.

Het is de Nationale Nieuwe voor deze week. Dat ben jij van Vincent hier bij Radio M Utrecht. Het is zaterdagmiddag, muziekplezier. Dus laat maar komen die verzoekjes. Chantal, dankjewel voor jouw leuke reactie. Ik wil graag iets horen van Bob Marley en The Wailers. Could You Be Loved komt er zometeen aan. En dit is voor zijn dochter Stevie Wonder, Isn't She Lovely.

0: bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3:00.

Radio M Utrecht, Fleetwood Mac, Dreams, 1977. Het schijnt zo te zijn dat Stevie Nicks, de zangeres, op een bed lag in een veel te kleine studioruimte en dit nummer in 10 minuten had geschreven. En dan vervolgens zo'n wereldhit worden. Dat is mooi, hè? Petra uit Zeist, hoi, ik luister terwijl ik de was ophang. Wat een leuk programma. Ik ben nieuw hier. Nou, je bent van harte welkom. Als je nog een leuke plaat wilt aanvragen, kan dat ook nog. En even kijken, we hebben nog meer. Kees uit Utrecht, ik fiets terug van mijn werk door het mooie weer. En de laatste is van Sanne uit Amersfoort. Ik ben bloemen aan het schikken en geniet van de muziek op de achtergrond. Doe maar iets Duits. Nou, ik denk dat dat wel gaat lukken. Zometeen dan, hè?

mocht je dit nou leuk vinden, die Duitse muziek, moet je zaterdagochtend een keertje luisteren. Dan hebben wij Frans-Duits, een Frans of een Duitse deuntje. Dan kun je kiezen wat je wilt horen. Franse taal of een Duitse. Heel vaak wint toch de Duitse plaat. Dat is best wel bijzonder. Dit was München en Freiheit met tausendmaal doe voor Sanne uit Amersfoort. Die bezig is met het schikken van bloemen. Kijk eens aan. Dit is Radio M Utrecht. Met zometeen het weerbericht.

hand. Een beetje mysterieus waarom deze plaat geschreven is. Daar zijn ze niet helemaal over uit. Maar waarschijnlijk voor zijn goede vriend, de acteur John Kelder. Om een hart onder de riem te steken en hem letterlijk omhoog te laten kijken. Ja, wie precies zal het zeggen? Hè? Misschien nog de familieleden. Ik ben even het weerbericht aan het zoeken voor je. Nou ja, er is een beetje afwisseling van zon en wolken. Temperatuur gaat oplopen tot 24 graden vandaag, niet meer. En vanavond rond de 14 graden. Dus we hebben een redelijke nacht. Dat wordt later in de week iets warmer, wordt het weer wat zwoeler. Morgenochtend komt regionaal nog wat hoge bewolking voor. Maar de zon die laat zich met name zien. Temperatuur oplopend tot 32 graden in het zuiden van het land. En de rest van de week blijft het een beetje hetzelfde. Misschien iets koeler, maar de regen die is niet echt aanwezig.

Little Light Orchestra met Sweet Talking Woman op Radio M Utrecht. Dat is zaterdagmiddag, ILO dus. En er komen nog de laatste groetjes binnen. Even kijken hoor, Henk uit Veenendaal. Ik ben de heg aan het knippen en de radio staat lekker hard in de tuin. En Marianne uit Houten luistert mee. Ik ben een appeltaart aan het bakken voor de visite van vanmiddag. En de laatste, eens even kijken, Peter, je zit op de trekker. Even het gras maaien voordat de regen terugkomt. Ja, voor mij komt hij niet. Heel klein regenbuitje, misschien, maar kan niet veel zijn. Nou, dank jullie wel voor het luisteren, hoor. Zometeen Janet Jackson, Again en Olivia Jean komt er ook nog aan met The Man I Need. Dus blijf luisteren.

Lekker ontspannend plaatje voor de zaterdagmiddag. Olivia Andien, Radio M Utrecht, Man I Need. En daarmee werd het, even kijken hoor, 6 minuten. Ja, 6 minuten voor 2. Morgen is Joost er weer met dit programma, Muziekplezier. En straks natuurlijk Erwin Peters. Hij had gisteren een dagje vrij, maar hij is er vanmiddag weer met Pluk de Middag. Met daarin natuurlijk weer Pluk de Plaats. Ja, dat is altijd weer een mooi momentje. En de prijzen die gewonnen kunnen worden. Dus veel plezier straks met hem. Dit is Janet Jackson Again. I heard

0: een uittip.
1: Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling uit bijzondere collecties zoals Musée du Louvre en de Britse Royal Collection. Nu te zien in het Centraal Museum. Gerard van Honthorst. In alles anders daar in brand.
0: Dit was een uittip.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
9: De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen?
0: Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

kun je nog herinneren. Oh, het was trouwens Taylor Swift bij Radio en Utrecht. En, I knew it. Kun je nog herinneren, als je ging vliegen vroeger, dat, dat er een asbak in de armleuning was, maar dan mocht je ook gewoon roken, hè? Er kwam een berichtje binnen. Ik zat in de jaren 80 op rij 14, zogenaamd rookvrij. Mijn buurman op rij 15, die stak de ene na de andere sigaar op. En toen ik er wat van zei, blies hij nog ook rook heel hoffelijk naar het plafond en zei: ik hoor een knul, de rook houdt zich netjes aan de stoelnummering. Ik ben er met een rokerige jas op mijn jok aangekomen. Ja, dat denk ik, heb ik ook wel meegemaakt. Dat was wel leuk.

0: Tjap, tjap. Nou, ik heb één heel bekend liedje. Ik heb hem in een andere tekst in een ander jasje gezet. Ja, zeker. In een andere taal en op een andere melodie. Ik ben benieuwd, want ik denk dat die nog wel te doen is. Als jij denkt te weten wat de originele liedje, titel en artiest is, stuur je een appje naar de studio van Radio WM Utrecht. Dat kan het makkelijkste via de app van RTV Utrecht. Die is gratis te downloaden. Dan kun je nog veel meer dingen mee. En onder andere kun je daarmee communiceren met de studio rechtsboven app ons. In de prijzenkast heb ik je zo meteen aan de telefoon. Heb je het antwoord goed, dan mag je uitzoeken. Een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje of het schort zit erin. Maar eerst iets anders. Dus, wat is de originele titel en artiest van dit liedje?
1: Ja, gezellig, hè? Ja.
2: Allemaal!
1: Ja!
2: Welkom bij Radio WM Utrecht! Is het alweer Samstag?
1: Ja, Samstag is dat.
3: Yes, Erwin.
1: Ja, ja.
2: Dankeschön voor die Einladung.
1: Ja, graag gedaan, hoor.
3: Dit is
2: Pluk de Plaat.
1: Ja, yes.
2: Viel Erfolg!
4: Eins, zwei,

zeg maar, wat is de originele titel en artiest? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de app dus. Rechtsboven app ons komt het hier in de studio binnen. En dan speel je voor de prijzen en de eeuwige roem. Dus we zijn op zoek naar de originele titel en artiest.

Dames en heren, vanuit de cockpit van Radio M Utrecht, vlucht 93-1, heet gezagvoerder Herman Peters u van harte welkom aan boord. De weersomstandigheden zijn uitstekend, 27 graden, ramen open en een stevige kans op meezingen in de auto. Namens de complete bemanning wensen wij u een heerlijke vlucht.

Ja, in de wandelgangen, hè? Je hoort het logisch alleen in de wandelgangen. Daar wordt gefluisterd dat de zussen voor elke optreden een vast ritueel hadden. En waarbij ze samen een doos authentieke Utrechtse spritsen deelden. Dat mag niemand weten verder is dan. Logisch alleen bij Radio M Utrecht. En it's the first time.

Dat is ronde nummer 2. Je kunt nog meedoen. Ik heb een heel bekend liedje. Ik heb de tekst in een ander jasje gezet. In een andere taal. Nou, in dit geval is het eigenlijk tweetalig. Op een, maar dan niet op de originele taal. En dan een andere melodie. Jij raadt het originele nummer en de artiest. En dan stuur je een bericht in naar de studio van Radio Web Utrecht. Doe je dat onverhoopt voor het eerst. Dan gebruik je de RTV Utrecht app nog voor veel meer dingen handig. Maar onder andere dus sturen een berichtje, WhatsApp berichten naar de studio. En de rest doen we zoals vrienden doen via de WhatsApp. Ik ben op zoek naar de originele titel en artiest van dit liedje.

Nou, en heb je nog heel eventjes sturen berichten naar de studio van Radio Web Utrecht. Doe het snel, want we hebben nog één plaatje voordat je... Nou, twee plaatjes. Nog een minuutje of acht. En dan hoor ik je zometeen voor de oplossing van Pluk de Plaat.

0: Het zijn de Doobie Brothers bij Radio M Utrecht. Ja, het is een, vandaag een graad of 24 in de schaduw. Langzaam koelt het dan een beetje af. Een beetje wolken, geen regen. Voor de rest blijft het hartstikke droog. Vannacht is het een wat wolken. Een graad of 16. Morgenochtend begint meteen met zon. Dat wil zeggen rond 6 uur. Als je dan rond op tijd opstaat, dan schijnt de zon voluit. Het wordt dan morgen overdag nog iets beter dan vandaag. Dat wil zeggen minder wolken. En dan zie je nog meer de zon. De zon in mijn hoofd. Ik heb de zomer in mijn hoofd.
1: Goedemiddag met Erwin Peters.

0: Achay. Nico, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
2: Hallo Nico.
0: Hey. Nou, hoe is het?
1: Ja, lekker. Ik ben eventjes aan het klussen met mijn gitaartje. Morgen weer spelen.
2: Oh, een gitaartje?
1: Ja, eventjes schoonmaken, opknappen, dat soort dingen.
2: Schoonmaken?
1: Ja, nieuwe snaartjes erop.
2: Oh,
1: het halsje, het fretboard schoonmaken.
0: Oh, maar ik heb gisteren sinds lange tijd weer op mijn gitaar gespeeld. En daar zijn de snaren nog nooit van vervangen. Dan moet ik eerlijk zeggen. Ik speel nog niet mega vaak en dat klinkt nog best goed. Maar.
1: Het is maar net wat je gewend bent.
0: Denk je dat hij in het begin heel anders klonk?
1: Dat weet ik heel zeker, ja.
0: Oké. Okay, ja. Maar jij doet dat zelf waarschijnlijk gewoon, die gitaar.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, maar jij doet het al een tijdje, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt. Okay. Dus uit de hand gelopen hobby.
0: Ja, zo gaat het vaak, hè? En van het ene komt het dan. Hè? En hoeveel gitaren heb je dan, Nico?
1: Een stuk of 30.
0: 30?
1: Ja, 30.
0: Maar gebruik je ze ook?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nee, serieus? Echt?
1: Absoluut, ja.
0: Zit er nou zo'n groot verschil in dat je... Ja?
1: Ze klinken verschillend, ze voelen verschillend. Daarnaast speel ik in verschillende stemmingen. Ik speel bijvoorbeeld in een Rolling Stones coverband. Ja, okay. En dan spelen we open G en open D, open E.
0: Maar dat weet niemand hoor. Maar dat klinkt anders en zo. Maar hangt het ook van je eigen stemming af? Heb je nog wel eens zin om gewoon die gitaar te pakken? En van ik heb even zin om te spelen? Gewoon zo even pakken?
1: Ja, zeker.
0: En dat is afhankelijk van je stemming, van je humeur, denk ik ook. Of niet?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Ja, dat klopt
1: helemaal.
0: Ja.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik heb niet zoveel keuze, maar één gitaar. Ja, en ik kan beatboxen, maar dat is toch niet hetzelfde, moet ik eerlijk zeggen. Oké, 30 gitaar. Maar je moet morgen spelen, morgen? Wanneer moet je spelen?
1: Ja, morgen. Morgen hebben we een akoestische jam georganiseerd.
0: Een akoestische jam?
1: Ja.
0: Dat is leuk. Maar wat wordt er dan gespeeld? Dat is gewoon aan de mensen die daar komen.
1: Ja, dat ligt een beetje aan de mensen die komen. Maar meestal is het bluesrock, wat poppy dingen. Dat kan van alles en nog zijn.
0: Oh.
1: Simon & Garfunkel.
0: Die ken ik niet, ja. Maar wat nog meer dan? Wat nog meer? Wat zijn dat dan voor een songs? Noem maar een paar liedjes die dan worden gespeeld.
1: Tennessee Whiskey van Chris Stapleton. Wonderful Tonight van Eric Clapton.
0: Oh.
1: Een beetje in die stijl.
0: Oké, een beetje bluesy.
1: Ja.
0: Still got the blues for you.
1: Dat kan ook.
0: Wat een goede plaat is dat, hè? Ja, een goede plaat. Ik moet denken van... Need someone's hand, want me to the night. Oké, waar is het? Want ik kom morgen. Ik kan voor de rest niks. Ik kan alleen maar lullen, maar dat is niet de bedoeling.
1: In Nieuwegein.
0: In Nieuwegein.
1: In Nieuwegein, in de partner aan de Nederrijnseweg.
0: Maar dat is gewoon een leuke get-together. En daar komen muzikanten. En,
1: zeker.
0: Oké, maar even, want ik zou dat ook best... Dat is grappig, zo'n jam zit. Maar het zijn allemaal van die mensen die echt wel wat kunnen. Of tenminste, iedereen denkt van, ja, die mensen die kunnen meer. Dus dan kom ik met mijn... een Barré F is me nog nooit gelukt. Ben ik ook mee gestopt. Tong uit mijn bek. Weet ik wel, de Barré F gaat niet lukken. Onneem plezier. Ik omzeil alles. En een D, een G en een C. Dan weet je wel.
1: Met drie akkoorden kun je toch een hele goede
0: dat is waar.
1: Spelen?
0: Nou, weet je wat het is, Nico? Ik kwam er dus achter. Ik zat ooit in de burn-out. Depressieklacht. Huilen. Mijn toenmalige vriendin die gaf gitaarles. En die had zo'n klassieke gitaar. En ik zag dat ding staan. Het zat me aan te kijken al de hele tijd. Ik zei, ik zie je wel. En op een gegeven moment heb ik een YouTube-video gepakt. Want ik denk van, ik zie iedereen gitaar spelen, maar ik denk, hoe krijg je er nou geluid uit? Hoe werkt dat nou? Weet je wel? Maar je ziet het met die vingers en zo. Dus dan, ik weet nog goed, ik pakte dat ding. Ik slofte naar de bank. Ik zet hem op mijn schoot, de verkeerde kant op. Dan weer op de andere kant. En een G. En ik denk, verrek.
1: Ja.
0: Verrek. Daarna gewoon een C. Die, verrek. En toen dacht ik bij vier akkoorden, verrek, je kunt gewoon een liedje spelen.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dat is heel leuk. Over liedjes gesproken. Je zei het al een beetje, maar we zijn met Pluk de Plaat bezig. En dit is de opgave. Dus op dit moment. Ja, dit speel je niet, hè, morgen. Hè? Ja, ik kan het wel. Ja, Jetske goes. To break my head. Ja.
1: Jawohl.
0: Mijn online mind, mijn stijl vertrouwen, ja. Ja, Jingtak, ja. Oké, okay, ja, een klein stukje, joh.

0: Alsjeblieft. Hatje, nou... Klinkt iets anders dan het origineel, geloof ik. Nico.
1: Ja?
0: Vertel, wat is het origineel? De titel en artiest graag.
1: Ja, nou ja, ik dacht Cecilia van Simon & Garfunkel.
0: Ja, Simon & Garfunkel. Ja. Yes, nou, gefeliciteerd. Ja, Simon & Garfunkel. Ja, het is, af en toe dan heb ik liedjes en denk van, oh, dat kan ik dan maken en zo. Een beetje verband, maar het kan wel. Het is met respect en zo. En ik vond hem erg geslaagd zelf.
1: Ik vond hem ook erg leuk, moet ik zeggen.
0: Nou, ik kan je vertellen, daar gaat het niet om hoor. Maar het is een werk, jongen. Het is natuurlijk AI, maar om Nederlandstalig, maar dan met een zwaar Duits accent. Dat moet in het fonetisch, dat moet dan na... Ik kan je vertellen, ik ben er een uur mee bezig geweest voor 5 minuten plezier. Maar ik kan het niet laten. Weet je? Ik bedoel, jij hebt 30 gitaren, jij speelt je surf en ik ga hier los op. Even kijken, ja, je mag uitzoeken. Je mag kiezen, Nico. Een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltas of een schort.
1: Een schort?
0: Een schort. Nou, ja, kom eraan. Blijf even hangen. Dan ga je gegevens noteren. Hoe dan draaien? Ja, Dream die dat originaal. Hier is Simon & Garfunkel, Cecilia.

Radio Rem Utrecht met Fool's Garden und Lemon Tree. Ook uit Duitsland komen ze in Duitsland? Dat weet ik niet eens zeker. De vraag is, er komen zulke leuke anekdotes binnen. Wat heb je ooit meegemaakt op het vliegveld of tijdens een vliegreis waar je nu nog om moet lachen of aan terugdenkt? En er komt iemand die je krijgt op een gegeven moment, en dat is altijd, vooral bij een lange vlucht, dan lig je net een beetje weg te doezelen, weet je wel. En dan denk ik, ping, dames en heren, over enkele ogenblikken komen wij langs met onze belasting. Altijd keihard. Nou, de belastingvrije artikelen. Oké, het verhaal wat binnenkomt, de stewardess die wilde een tester van een nieuw duur parfum laten ruiken aan een mevrouw voor mij. Ze knijpt in het pompje, maar de spuitknop... Gebeurt mij zo vaak dit. Maar de spuitknop die zat verkeerd om. En ze spoot een volle laag sterke damesparfum recht in de ogen van een slapende man aan de overkant. Ja. En die man die schrok wakker. Begon te proesten. En rook de rest van de vakantie naar bloemetjes. Nou, niet alleen. Ik denk dat hij die ook geproefd heeft. Ja.

0: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Helpende hand uit de buurt nodig?
2: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
1: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Nu bij Dirk. Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Marnix Ampers met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Dit is een uittip.
15: Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling uit bijzondere collecties zoals Musée de Louvre en de Britse Royal Collection. Nu te zien in het Centraal Museum. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
14: Dit was een uittip.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Szeps-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.

Het zijn de Drifters bij Radio Uit Utrecht. Goedemiddag, ik ben Erwin. En je luistert naar Pluk de Middag. En ik vraag aan je, wat heb je ooit meegemaakt op het vliegveld of tijdens een vliegreis waar je na nog om moet lachen of aan terug?

vliegen. Ik zat op de middelste stoel en de man rechts van mij die pakte vanaf 1 seconde de complete armleuning af. Kijk dat, ja? En ik besloot een strategische aanval te doen. Bij de eerste de beste turbulentie liet ik hem per ongeluk met mijn arm zwaar op de leuning vallen. We hebben daarna 2 uur lang met onze ellebogen tegen elkaar gezeten zitten duwen. Alsof het een soort van stil gewichthefwedstrijd is. Een soort van armpje druk. Ja, onze armleuning, yo, vreselijk. Nou, laat me weten, want dat zijn we wel benieuwd naar. Wat heb jij ooit meegemaakt in het vliegtuig of bij de vliegreis? Het is wel leuk om van je te horen. Dus stuur een berichtje naar de studio, naar Radio M Utrecht. Dat kan via de app, rechtsboven app ons, dan komt het goed. Dus wat heb je ooit meegemaakt op het vliegveld of tijdens een vliegreis waar je nou nog om moet lachen of aan terugdenken? Ja,

0: bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3 uur.

De Searcher bij Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Vanaf aanstaande maandag, dus maandag 3 tot en met donderdag 6 augustus, de vakantie 100. En dat is met Jos. En je kunt stemmen op je favoriete zomerhit via de app van Radio M Utrecht. Of via de app van RTV Utrecht. En dan kun je even checken. Leuke vakantie, daar hebben we het ook over. We hebben het dus ook over vakantie. We hebben het over... we hebben het over wat er in het vliegtuig of op het vliegveld gebeurt. Misschien heb je wel je allereerste, eerste vliegreis. Wat was dat? Mooie dingen komen binnen, moet ik eerlijk zeggen. Het is wel heel grappig wat mensen allemaal meemaken. En het is lang niet meer zoals toen. Ik heb ooit een keer ook gevlogen waarbij je nog gerookt mag worden. Ja, dan zat je inderdaad, inderdaad rij 14 en 15 begon dan de rokers. Nou, dankjewel voor je reactie. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat zou ik leuk vinden. Even kijken. Nou, Marion Brouwer die ging dus niet naar Schiphol om zelf op vakantie te gaan, Marion. Nee, ze ging daar samen met de toenmalige vrienden van haar zoon een hondje ophalen. Helemaal uit Aruba, geadopteerd. En Marion die schrijft, ja, het was liefde op het eerste gezicht met die twee. Ach, we hebben ook een foto bijgezet van het hondje. Dus check de Facebookpagina van Radio M, want dan snap je het helemaal. En je gaat naar Schiphol om een hond op te halen. Voor je het weet sta je zelf met tranen in je ogen op de aankomsthal. Ja, dat is ook wel eens iets anders, hè? Dan iemand ophalen die 3 weken all-inclusive heeft gezeten. En als eerste zegt, het eentje viel tegen. Zoiets. Dorothea van der Gun die had op Schiphol weer een heel ander avontuur. Dat was slecht weer. Heel slecht weer, zegt ze. En op het laatste moment ingecheckt. En toen moest ze nog... Ja, dan moet je nog echt een enorm eind lopen, hè? Ken je dat? Dat valt altijd tegen. Nou ja, en... Donkerblauw mantelpakje aan, ziet voor je, haast. En dan komt er een medewerker langs. Op zo'n luchthaven-scooter, weet je wel. Die zegt, ja, ik moet daar zijn. Dorothea, ik ook. Hup, mee. Oh, je hebt me gewoon mee mogen rijden, precies op tijd. En bij het afscheid zegt die medewerker, nou, goede vlucht. Dorothea zegt, werk ze. En dat vind ik mooi. 5 minuten daarvoor ken je elkaar niet eens. En dan neem je afscheid alsof je samen jaren op Schiphol werkte. Ik wil ook een keer zo. Dat lijkt mij ook wel te gek. Ik zie die dingen al voorbij scheuren. En ik denk, oh, dat wil ik ook wel eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is me nog nooit gelukt. Nou, het is ontzettend leuk om dingen tegen te komen. Ik weet niet of jij dan in het vliegtuig. En dan heb je natuurlijk ook die aankondiging. Hè? Er komen dus verhalen binnen over wat de piloot en de purser hebben gezegd. Let op, hè. Dan krijg je altijd die veiligheidsinstructies. Stel je voor, je zit daar nou, en zit, weet je wel. Dat, ja. Dan krijg je, dat wordt gepresenteerd. Nou... En dames en heren, mocht de cabinedruk wegvallen, plaats dan eerst uw eigen masker voordat u uw kinderen helpt. Reist u met meerdere kinderen? Bepaal dan nu alvast wie van hen de meeste potentie heeft voor de toekomst. Dit is Radio M Utrecht, ik ben Erwin, dit is Pluk de Middag en dit is Roger Glover.

0: Drie platen met één overeenkomst en daar kun je prijs mee winnen. Heb ik je straks aan de telefoon, mag je zoeken. Staan ook de Eagles voor je klaar. One of These Nights komt eraan. Maar die wet of herzagen. Vandaag wordt het een graad of 23-24 in de schaduw. Af en toe wat wolken, een stukje zon. Vanavond dan koelt het af langzaam naar een graad of 18. Vannacht een graad of 15 en droog. Morgen wordt het echt een, echt een perfecte dag. Want het wordt dan lekker zonnig. Want echt, als je opstaat, eerder dan 6 uur. Beetje nevel, maar dan wordt het heel snel warm. 15 graden en dan morgen overdag heel veel zon. Wat zeg ik? Heel veel zon. En een graad of 27. Ja. Er staat een ongeluk gebeurd. De verkeersinformatie met één vertraging. De A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Daar is een aanrijding dus gebeurd. De linker rijstrook is daar dicht. En het kost 16 minuten extra reistijd.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: One of These Nights bij Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Je luistert naar Pluk de Middag. En we gaan een spelletje spelen, ja. Het is een spelletje 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met één overeenkomst. En dat kan overal in zitten. Dat kan in hetzelfde woordje. Het onderwerp in de titel kan ook in de namen van een groep of artiest zitten. Ben je er klaar voor? Want dit is aanwijzing. Ja, we noemen het 3 platen. Het zijn 3 aanwijzingen. Dit is aanwijzing nummer 1. 3 platen. 1 overeenkomst. 3 aanwijzingen. Aanwijzing 1.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

En dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje. 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Er zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Het kan overal in zitten in eenzelfde woordje of het onderwerp. De titel kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Als je een idee hebt tijdens wanneer het bij je binnenkomt, stuur dan een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan via de app van RTV Utrecht rechtsboven. Rechtsboven. App ons komt hier in de studio terecht. 3 platen, 3 aanwijzingen. En dit is aanwijzing nummer 2.

Ik vroeg ooit aan iemand, wat zei je nou? Je bent een man, je wordt morgenochtend wakker. En wat zou je dan als eerste doen? Dan ben je een vrouw. Ik zei, wat zou je dan doen als je wakker wordt als vrouw? En toen zei hij, ik denk dat ik Sound of Music ga kijken. Kijken of ik hem dan wel leuk vind. Dat was aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. 3 platen met 1 overeenkomst. En dat kan overal in zitten. In hetzelfde woordje, in het onderwerp. Heb je hem al te pakken? Heb hem dan solomieten naar de studio. Want zometeen, we hebben er nog maar eentje te gaan. En dan heb ik je misschien zometeen aan de telefoon. Aanwijzing nummer 3 in het spelletje 3 voor 4.

0: Nou, dat wordt denk ik dan een stuk of 1000 keer gezongen. Dit, nou, de oplossing van pluk de plaat. Nee, we zijn bezig met... Ja, we zijn bezig met het spelletje 3 voor 4, dames en heren. Mag ik welkom heten Jan Verdegem. Daar komt hij aan, dames en heren.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Nou, is dat een introductie of is het een introductie? Toch?
1: Ja.
0: Nou, toch?
1: Jazeker.
0: Oh ja, dat doe ik nog een keer hoor. Dames en heren, daar is hij dan aan de telefoon. We hebben hem gebeld voor de oplossing van... ik wil eerst zeggen, pluk de plaat voor 3 van 4, Jan Verdegem. Goedemiddag, Jan.
1: Goedemiddag.
0: Applaus voor jou. Hi Jan. Sorry, flauw hoor. Vandaag.
1: Ja,
0: dat zijn niet op. Ach ja, nee ja. Ja, vergeef me. Dat vind ik heel aardig. Ja, hoe is het Jan? Okay. Vertel eens.
1: Goed, heel goed.
0: Dat moet ik altijd even vragen. Ik vind het eigenlijk best wel een beetje... dat je het zomaar even vraagt, alsof het me wat aangaat. Maar wat was je aan het doen? Aan het luisteren?
1: Ik aan het luisteren naar jullie.
0: Ja.
1: En precies ben je op de tablet, hè?
0: Wat zeg je? Oké. Maar ik snap dat je aan het luisteren was, maar ondertussen gewoon relaxen of ondertussen een puzzeltje doen of gewoon...
1: Ja, gewoon op de tablet een
0: puzzeltje doen. Ja, maar gewoon... Oké, dat kun je allebei tegelijk.
1: Leuk.
0: Oh ja, nee. Ja. Ik bedoel, ja, een beetje radio luisteren op de achtergrond, maar ja, dan heb je mij. En het is niet het is geen loszongsprogramma, dus dan...
1: Nee, maar je moet vanuit gaan, ik kan breien en lezen. Dus wat dat betreft, ik ken het alle twee wel.
0: Wat zei je, sorry? Je kan?
1: Ik kan breien en lezen.
0: Oh, echt?
1: Ja, ik kan alle twee.
0: Oh, tegelijk. Nee, maar dat zegt genoeg. Als je dat zegt, dan weet je al genoeg dat het kan. Dan kun je wel wat. In ieder geval. Ja. En dan heb je ook nog fijne motoriek. Dat is goed. Ik heb ooit een keer... Een cursus origami in de wet Oriëscheuri, geloof ik. Jan, de oplossing van 3 voor 4. Laat maar komen.
1: Het woordje blij.
0: Dat is een heel kort woordje. Blij.
1: En had ik eigenlijk bij de eerste paar al in de gaten.
0: Oh, echt?
1: Ja, want het klinkt een beetje raar. Ik ben december met mevrouw 49 jaar getrouwd. En het eerste plaatje wat we leuk vonden was... Ik ben blij dat je niet vergeten bent.
0: Oh ja, maar hoeveel jaar ben je getrouwd, zei je?
1: 49 jaar dit jaar.
0: Oh, wauw, gefeliciteerd. Ja, ja,
1: dank u wel.
0: 49 jaar. Maar weet je Jan, ik vraag me altijd af, maar zo voelt het toch helemaal niet? Of wel?
1: Het lijkt net op wat gisteren was.
0: Nou ja, dat bedoel ik. Ik heb in één keer, kijk hier in de spiegel, ik had het ook. Als ik wat moe ben en zo, en ik kijk naar beneden. Ik heb het laatst voor de grap een keer gedaan. Een foto van mezelf genomen, 's ochtends, maar dan voorover gebukt, je gezicht. Weet je wel? Dat is alles, ja, en dan daarna naar boven. Dat is wel een verschil. Weet je wel? Ja, 49. Ja, jongen. Ja, weet je nog wat... kun je het nog goed herinneren? Pas je het pak nog? Heb je het pak nog? De trachtjurk?
1: Nee, dat heb ik niet meer. Nee, dat zal niet meer in passen.
0: Nee?
1: Nee, ik ben niet echt de dikke geworden, zoals het heet. Ik heb een buitje natuurlijk, maar ja, dat heb iedere man tegenwoordig.
0: Wat heeft hij?
1: Een buitje, weet je wel.
0: Oh ja, natuurlijk, hallo. Ja,
1: jij stond.
0: Ja.
1: En dat pak had nooit meer gepast. Ik heb het wel aangehad nog, hoor, jaren geleden.
0: Ja, oh, je hebt het nog wel?
1: Nee, ik heb hem niet, hè? Nee, niet meer, want hij ik heb hem gewoon gebruikt, hè, heet dat.
0: Ja, gebruikt hem ergens hangen, toch? Het is toch leuk om nog ergens in een kast te hebben hangen of zo? Weet ik, maar...
1: Nee, die heb ik niet. Nee.
0: Jan, even dit. Ja. Ja, de oplossing inderdaad. Blij. Ja, ik was helemaal vergeten. Jij weet welke plaat je hebt gehoord, maar je wist het al. Ja, ik ben zo blij.
1: I'm a woman.
0: Ja, oh wow, ja.
1: Ja, en heb je het, hè?
0: Nou, dat gaat dan weer over jou natuurlijk, hè? 49 jaar getrouwd. Nou, Jan, je mag uitzoeken. Even kijken, je mag kiezen tussen een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje of een schort. Wat gaat hem worden?
1: Doe maar een schort.
0: Een schort, komt eraan!
2: Ja. De zomer vier je bij ons. Radio.

Dames en heren, roken is streng verboden. Mocht u toch betrapt worden op roken op het toilet, dan staat daar een boete op van 2000 euro. Maar eerlijk is eerlijk, als u zoveel geld over heeft om zomaar te verbranden, had u waarschijnlijk wel business class bij een andere maatschappij gevlogen.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Puja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Voor je klaarstaat, de zusjes Maywood, toen ze met elkaar nog spraken en ook nog met elkaar zongen. Late at night, over een paar tellen. Eerste verkeersinformatie. Met 1 vertraging, de A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Daar is een aanrijding gebeurd. De linker rijstrook, die is daar dicht en zorgt voor 15 minuten vertraging.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal.
8: Nou, die hebben
7: bijna alle inwoners van het Franse...
8: Nou, die hebben wij al gehad. Zullen we even kijken naar de commercials, want de zusjes die staan gewoon lekker te trappelen. Komen aan hoor, zometeen.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
12: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

Sushi's Maywood late at night. Goedemiddag. Leuk dat je luistert. Dit is uur nummer 3 van Pluk de Middag op deze zaterdag 1 augustus. Goedemiddag, ik ben Erwin.

It must be love. Labi Sifre bij Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert en dankjewel voor je reacties. Ja, dankjewel. Ja, de vraag is dus... fantastisch, komen dingen. De vraag is dus, wat heb je ooit meegemaakt op een vliegveld of tijdens een vliegreis waar je nou nog aan terugdenkt en misschien nog wel een beetje om moet lachen? Er gebeuren rare dingen in het vliegtuig. Of tenminste, ik denk dat we allemaal wel dingen hebben meegemaakt. Ja, ik denk dat we allemaal wel dingen hebben meegemaakt die het... toch wel apart zijn. Mensen die rennen. Ik heb ooit een keer meegemaakt dat we in vlog naar Griekenland. Ik denk dat het jaren 90 was. En kun je je voorstellen wat er gebeurt op het moment dat er... Je krijgt je ticket. Maar wat gebeurt er op het moment dat ze daar geen vliegtuigstoelen van tevoren hebben aangegeven? Wat gebeurt er dan? Want het gebeurt er vreselijk. Er gebeuren gewoon vreselijke dingen dan. Natuurlijk. En dat gebeurde ook. Maar er komen nog veel meer dingen. Dankjewel. Er zijn ook ergernissen. Fantastisch hoor. Even de weetjes. De strijd om de armleuning. Ja, hè. Er bestaan dus ongeschreven vliegtuigwetten. Vliegwetten. En eentje daarvan is... degene op de middelste stoel krijgt de twee middelste armleuningen. Oké, wie had geleerd? Dat vind ik eigenlijk op zich wel heel redelijk. Hè? Bij het raam heb je het raam. En aan het gangpad heb je het gangpad. En in het midden, ja, daar heb je niks. Daar heb je gewoon niks. En dan zit je 3 uur lang als beleg tussen 2 boterhammen. Geef die mens gewoon die armleuningen. Wat ook een beetje de ergernis. De stoel naar achteren oorlog. Ja. En dan die stoel voor je. Het achteroverklappen van die stoel. Er staat volgens enquêtes hoog bij de ergernissen in het vliegtuig. Dat snap ik wel. Heb je net je koffie op een tafeltje gezet. Bam! Dan komt 14C naar achteren. Je zit in één keer met je koffie onder je kin. Dat is echt gewoon vreselijk. Ik ken het wel, denk ik. En het grote opstaan, dat is nummer 3 qua ergernis. Het grote opstaan na de landing. En dan zijn we geland. Lampje, riemen vast, gaat uit. Hoppa! Ja. Iedereen staat volgens het stukje dat ik hierover tegenkwam... zo'n 70% binnen een paar seconden opstaan. Oh, jij dus ook? Vervolgens sta je daar, ja, net scheef, jas half aan, koffer al uit het vak... nog een kwartier te wachten tot die deur eindelijk open gaat. Waarom gaan we nou staan? Ik heb geen idee, maar blijkbaar denken we allemaal... als ik nou niet opsta, dan blijf ik in Malaga. Maar. En dan kwamen er verhalen binnen. Marianne uit Nieuwegein, de plofstoel, ja hoor. Ik zat lekker te drinken toen de man voor mij, zonder te kijken... zijn stoel met een gigasmak naar achteren gooien. En daar gaat je vakantiegevoel. Mijn tafeltje klapte dubbel en mijn cola blikje vloog door de lucht... en de hete tomatensoep van mijn buurman die belandde precies op mijn schoot. Oh nee, en dan komt hij. Die man die kijkt achterom en zegt alleen... Zo, ja, die stand is beter voor mijn rug. Voor zijn rug. En Marianne die zit ondertussen met tomatensoep tot ongeveer in Alicante. Lekker begin van de vakantie. Ja, en dan niet alles. Ja, we hebben er nog meer. Ja, dat is nog meer erg. Kom fly with me. José uit Zeist. Schoenen uit en de sokken ook. José uit Zeist die zegt... Ja, mijn buurman die trok meteen na het opstijgen zijn schoenen en zijn sokken uit. Kijk, schoenen uit, dat vind ik al een dingetje. Moet ik jullie zeggen, maar sokken uit? Dan heb je besloten, dit vliegtuig is vanaf nu mijn woonkamer. En José die schrijft nog, binnen 2 minuten... Rook heel rij 12 naar een overjarige Franse geitenkaas. Gatenkaas, godverdamme. En dan komt de stewardess met het karretje langs en vraagt... mevrouw, wilt u kippenpasta of wilt u dat de meneer naast uw schoenen weer aandoet? Ja, nou, de hele rij die begon te klappen. Ja, dan heb je van mij... Ja, dan mag je klappen van mij in het vliegtuig. Dan was er een aanleiding. En nog even dan de elleboogoorlog. Dat was echt een ruzie om de Pieterkistse oorlog bij... die armleuning, weet je wel? Hoe ga je dat langzaam en zeker gewoon even je armleuning terugkrijgen? Nou, echt tot slot. Anja uit IJsselstein. We stonden na de landing nog stil. De deuren waren dicht. De man naast mij die sprong meteen op, griste zijn koffer uit het bagagevak... en ging strak tegen mijn schouder aan in het gangpad staan. Oh, en zo irritant. Ja, waar ga je dan heen? Want die deur die zit nog gewoon dicht. Maar deze meneer die was er gewoon echt klaar voor. Hè? Koffer in zijn hand, jas aan, beetje zweten, beetje zuchten. 10 minuten lang. Tot de stewardess dus de microfoon pakt. Meneer, rij 18. De bus naar de terminal komt pas over 10 minuten. U kunt gerust weer gaan zitten. En Anja die zei, ja, iedereen lacht dubbel. Dat is wel een beetje de ultieme vernedering. Jij niet alleen voor gek staan, maar voor gek staan... terwijl iemand gewoon een microfoon pakt en uitlegt aan boord... waarom dat dan ook zo is. Nou, dat soort dingen. Nou, liever met de auto of lekker...
De Ruud de Soleil op Zwarte Zaterdag. Dames en heren, mag ik uw aandacht? Gezellig. We gaan naar Benidorm met z'n allen. Wolter Kroes hier bij Radio Utrecht en Ruud de Soleil.

Vandaag wat wolken, een stukje zon en een graad of 23. Vanavond en vannacht is het droog. Vannacht dan wordt het een graad of 15. Morgenochtend begint met de zon. Tenminste, niet als je voor 6 uur wakker bent. Maar 6 uur staat hier, dan gaat hij meteen schijnen met een graad of 15. En de temperatuur die loopt op tot 27 graden in de schaduw met heel veel zon.

Nou ja, ben blij dat het Gladys. Flauw. Gladys Knight in de Pips bij Radio M Utrecht en Midnight Train to Georgia. Luistert naar de Plukte Middag, naar de Plukte Middag, ja. Maar zometeen over, wat krijg je, 23 minuten ongeveer, dan hoor je het nieuws. Ja, laten we zeggen 25 minuten ongeveer, dan is hier Edwin Meerman. Met het Gouden Weekend en dan is het 1 augustus. Dat wil zeggen de week van 1 augustus, maar dan in een ander jaar. En welk jaar is dat? Even kijken of je aan de hand van wat aanwijzingen ongeveer kunt aangeven wanneer dat was. Nou, let op, hè. Even kijken, hoor. Het weer, we gaan dus naar de zomerweek. Sportief, hè. Dat is toch wel, levert onze eigen Joop Zoetemelk de strijd van zijn leven. Fietst voor de 5e keer keihard naar de 2e plek in de Tour de France. Ja. In de Utrechtse binnenstad staan gigantische rijen voor de bioscoop. De camera naar oude graag bij de allereerste Alien-film. Iedereen heeft een stuip op de lijf. Ja, Alien, weet je wel? Oh ja. En op de radio schalt de legendarische disco-rocker I Was Made For Loving You For Kiss onafgebroken op nummer 1. En ondertussen dan trekken de allereerste bewoners vol trots hun gloednieuwe huizen in de wijk Lunette binnen. Maar pinnen aan de pomp doet pijn, want dan kon je nog niet eens pinnen. Door de oliecrisis kostte een liter benzine bij de PP-station aan de Waterlinieweg in één keer 1 gulden 28. Wow, 1 gulden 28, ja, 1 gulden 28. En gelukkig haal je na afloop een patatje voor 1 gulden 40 bij Cafetaria Ter Hopen bijvoorbeeld aan de Beeldstraat. Of pak je een fluitje bier voor 1 gulden 35 op de Neude. Een karakteristiek pandje in het Utrechtse centrum kost je die zomer gemiddeld 165.000 gulden. Was het ook trouwens niet dat die eind... Nou, oké, dat ga ik niet verraden. Maar volgens mij was de rente toch belachelijk hoog in die tijd. Misschien weet jij dat nog. Krijgt iemand een baby, dan heet die kleine hoogwaarschijnlijk Jeroen of Patricio. Want dat jaar zijn de populairste namen in Utrecht dat. En griezelen in de bioscoop camera. Want disco rock uit je cassettedek, stijgende benzineprijzen en de allereerste bewoners van Lunette. Welke zomerweek zoeken we? Je hoorde details uit de week van 1 augustus 1979. Dat is zometeen bij Edwin Meerman.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. The ring of fire, the ring of fire.
1: The Ring of Fire. Dit is Radio M Utrecht. Daar luister je naar. En je hoorde Johnny Cash en The Ring of Fire. Het is echt een fantastisch... Ronald uit Wijk bij Duurstede. Want we zijn bezig nog steeds met de vraag... wat heb je ooit meegemaakt op het vliegveld? Of tijdens een vliegreis waar je nou nog om moet lachen? Misschien wel een beetje om moet huilen. Maar er komen echt wel fantastische verhalen. Ronald uit Wijk bij Duurstede die zegt... hij is 1,95 meter. Dus Ronald die zit überhaupt al niet in een... lekker in een vliegtuigstoel. Ronald is niet echt gevouwen. Die zit er niet in, die is er een gevouwen. Zo wil ik het zeggen. En hij schrijft dat de vrouw voor mij... die wilde haar stoel achterover gooien... maar de leuning die knalde tegen mijn knieschijven. Auw. En ze bleef maar stampen en duwen tegen die stoel. Oh, oké, ja. Waarom werkt het ding nou niet? En nog een keer, tot ze uiteindelijk boos omdraait... en tegen Ronald zegt... ja, uw spullen blokkeren mijn stoel. En Ronald zegt... mevrouw, die spullen, dat zijn mijn benen. Ja, daar kun je weinig mee voor de rest. Hè. En tot slot nog even een onderzoekje over de vertragingen bijvoorbeeld. Hè, van vroeger, kun je het nog herinneren? Vroeger bij vertragingen, je wist gewoon helemaal van niks. Toen je op Schiphol kwam, er waren geen apps of pushberichten. Hè. Je zag het gewoon op dat zwarte klaperbord in één keer. Delay 6 hours, dan moet je urenlang rondhangen in de hal. En dat geluid van die attentietoon, ding-dong, hè, door die kille stem die een vertraging omriep, die zorgde in één klap voor een zucht van honderden wachtende mensen in de zaal. Ja, dames en heren, vlucht 408 naar Abu Dhabi. Dat is dat. En Frank, die appte trouwens even nog. We zaten in 1985 8 uur, met 8 uur vertraging in Alicante. Geen mobieltjes, niks. En mijn vader heeft uit verveling met een pakje speelkaarten, klaverjas, les gegeven aan de halve vertrek al. En tegen die tijd dat we mochten boorden, zat dus die hele zaal te kaarten. Oh ja, Marjan, ja, die moet nog. Toen onze nachtvlucht 6 uur vertraagd was... bouwde mijn vader van onze 4 hardschalen Samsonite-koffers... een soort van houten bed midden in de hal. En mijn broertje en ik hebben heerlijk liggen slapen op de koffers... terwijl mijn ouders lekker de wacht hielden. Ja, dan heb je mazzel. En deze ga ik nog. Oké, stel je voor, cabine. Dus je krijgt dan van de kapitein... dit is... Dames en heren, achterin zorgen purser Monique en haar team voor uw veiligheid. Wees alsjeblieft extra lief voor Monique vandaag. Zij is namelijk mijn ex-vrouw. En als zij een slechte dag heeft, dan krijg ik het zo meteen in de cockpit te horen.
2: Echt gehoord, echt gebeurd.

Jay and Americans. Kara Mia bij Radio M Utrecht. Zometeen om 5 uur is het de beurt aan Edwin Meerman. Dan is het Gouden Weekend, de week van 1 augustus 1979.

0: lijst, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
2: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
3: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Radio M Utrecht. Manik Sampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Dit is een uittip.
17: Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling uit bijzondere collecties zoals Musée de Louvre en de Britse Royal Collection. Nu te zien in het Centraal Museum. Gerard van Honthorst. In Alles Anders Dan Rembrandt.
5: Dit was een uittip. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al.
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
18: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: tijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
2: Radio 1 Utrecht.
3: En plotseling is het 1979.

0: Dat is Graham Gouldman van 10cc, hieronder zijn eigen naam. Uit een film overigens, waarin ook Joan Collins te zien was. Sunburn, en vandaag onze smaakmaker als aperitief.
1: Het is zaterdagmiddag. Dit is het Gouden Weekend. Met Edwin Meerman.
0: En dat brandende zonnetje liet het behoorlijk afweten in die vakantie die we er vandaag bij hebben. Dus deze week, zo begin augustus 1979. De komende twee uur wel veel zonnige geluiden uit de nationale hitparade. Met in het volgende uur ook de top 10 erbij. En even voor zeven hebben we weer een zoet toetje op het menu staan. De smaakmakers dus van niet minder dan 47 jaar geleden. Een fijne reis door de tijd met al die vakantieplaatjes. Dit kleurt er ook mooi bij. En niet alleen Canyon to Canyon. Ook Cheek to Cheek nog. Ja, dat Chiquitita had ABBA ook al gezongen. En ook deze Lowell George. En ABBA zullen we later ook nog horen in deze uitzending. Welkom terug dus in een vakantie van vroeger.

0: aan het lezen, Jan.
1: En hier in Nederland zeiden we terecht in zijn regenjas. Want het was dus nat. Ik lees er ook over in de krant overigens. Zometeen duiken we daar even in het nieuws van deze week dus. 47 jaar geleden. Ja, en gelukkig was daar Julio die deze week nieuw binnen is op 35... die het Spaanse zonnetje nog een beetje door de radio liet schijnen. En ook hier een zonnige foto. Twee bekende Nederlanders die in het huwelijksbootje zijn gestapt. In Vinkeveen is dat gebeurd. Een alcoholmeter voor eigen gebruik. Ook vanaf nu verkrijgbaar. En ook nog een bijzonder plaatje dat is uitgekomen. Met een mooie foto erbij. En het gebeurde allemaal hier in Utrecht. En dit is Electric Light Orchestra. Wat een energie. Shine a little love.

En nu, 47 jaar na dato, is het een eerbetoon aan deze zanger Dennis LeCollier van Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman. In het Gouden Weekend van Radio en Utrecht. En daarover gesproken, even de kranten van deze week erbij. In 79, dus al begin augustus. En ik zie hier ook een mooie dame. Op het stadhuis van Vinkeveen is namelijk het huwelijk voltrokken tussen televisiepresentator Ron Brandsteder en de luf-zangeres Patty Brart. En Patty zag er schitterend uit, was gekleed in een witte bruidsjurk en na de huwelijksplechtigheid werd een intiem feest gehouden met als hoogtepunt het aansnijden van een 4 etages hoge bruidstaart, compleet met speeldoos. En op deze foto kijken ook José en Marga van Luf toe hoe het bruidspaar de prachtig opgemaakte taart aansnijdt. En dan hoop je toch een beetje op mooi weer. Ook zeker als je vakantie hebt in deze tijd. Nou, de hoop op tenminste nog een klein beetje zomer in augustus is door Amerikaanse weerdeskundigen eigenlijk ook volledig de bodem ingeslagen. Augustus zal evenals juni en juli te koud en te nat worden. Dat blijkt uit prognoses van het Meteorologisch Instituut in Washington. En ook het KNMI in De Bilt zegt in een interne maandvoorspelling dat de kans op normale temperaturen 40% is. En voorspelt ook tegelijkertijd een percentage voor klimatologische omstandigheden beneden normaal. Dat is in ieder geval chic uitgedrukt allemaal. Binnenkort kan elke automobilist op eenvoudige wijze controleren of hij niet te veel gedronken heeft om achter het stuur plaats te nemen. Dat kan met behulp van de ATC1 alcoholcomputer. Dat is een soort elektronisch blaaspijpje dat binnen enkele weken in ons land verkrijgbaar wordt en dat 125 gulden gaat kosten. En dan nog even dit. Omdat de titel van zijn nieuwe plaat een beetje vent wordt, geen agent luidt, heeft zanger Ton van der Meer zich de verontwaardiging van een charmante vrouwelijke politieagent op de hals gehaald. Alleen een beste vent wordt een goede politieagent, zegt deze Lily Smits uit Utrecht. Het gaat allemaal om dit liedje.

van enorme gen. Ja, en ook nogal wat lovende woorden dus in dit liedje van Ton van der Meer, die zich op deze foto zichtbaar ook met genoegen liet arresteren. Dat was wat nieuws van deze week in 1979. En hier is Gus Williams.

M. En soms kun je gewoon met één letter voor staan. Dat weten we hier ook bij dit radiostation. Er was ook maar één man die hierachter zat. Robin Scott, dat is zijn echte naam. De popmuziek van deze week dus in de Nationale Hitparade in 1979. Zo eind juli, begin augustus. En op de weg terug overigens, dit nummer. Buiten was het fris. En ook op de radio hier en daar wat kippenvel. Want dit is Billy Joel en Honesty.

Met een soort scheidsrechter die meefluit ook, hè? Ik las overigens in de krant ook nog dat Willem van Hanegem naar FC Utrecht gaat. Kan ik me het helemaal even meenemen. Dat was allemaal deze week dus in 1979. De slechte zomer en ook de bad girls van Donna Summer. En zometeen Girls Talk.

En ook in deze vakantie kun je weer lekker reizen door de tijd met het Gouden Weekend van Radio en Utrecht. Zaterdag en zondag tussen 5 en 7 op het menu. Lekker zo bijteten met al die smaakmakers. Deze week 1979 hebben we vandaag. Girls Talk van Dave Edmunds. En deze dame heet Ricky Lee Jones.

Inmiddels had Brian Ferry de draad weer opgepakt met Roxy Music. En een leuke zomerhit, Dance Away, deze week. In het volgende uur kijken we ook even in de top 10. Het ging al over girls in dit uur. Nou, hier zijn de Dots ook nog straks. Nog maar net begonnen en die zingen dan weer over de jongens. En deze boys hebben er ook bij. De Golden Earring in dit gouden weekend. En dit is nog tot aan 6 uur muziek van Chic. Het waren niet zulke hele goede tijden dus met het weer in die vakantie. Maar er was wel goede muziek en je kon er ook prima op dansen. Zo ook op deze.

0: beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: De Surfers en hun eerste hit Windsurfing van het jaar daarvoor hoor je er heel duidelijk in terug. En nog altijd de wind in de zeilen. Het kwam uit de studio van Cat Music, van Catapult, al eerder in de jaren 70. En de stemmen die je hoorde waren onder meer van Aard Mol, Kees Bergman en Elmer Veerhoff. En op televisie zagen we dan playbackend Iwan Groeneveld van Spooky & Sue en ook Gerard Joling toen al.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: En we zijn nog een uurtje in deze zomer die dus eigenlijk behoorlijk in het water viel. We duiken straks ook even in de top 10 van deze week in 79. En even voor zeven hebben we ook nog een zoet toetje zoals altijd. Ja, ook deze die hebben we al eerder. Want er kon ook lekker geschuifeld worden op de dansvloer met Peaches & Herb bijvoorbeeld. En deze... Dan blijf je lekker warm bij. Anita Ward is er ook bij dus vandaag. De bel voor de tweede ronde. En ook opgedoken in die zee van zomerhits. Deze van UK. Rendezvous 602. Nou, we zitten er niet ver vandaan.

0: Boogie Wonderland in het Gouden Weekend op Radio en Utrecht. En Earth, Wind and Fire konden we ons dus lekker even aan warmen. Met al die kilte en regen. Ook in het journaal ging het daar regelmatig over. Fragmentje daar nog van, want ook aan de kust en in de horeca hadden ze er last van, hè?
1: Nou, als ik het eerlijk nu bekijk, 1977, 78, wat ook al niet de beste zomers waren, nu al 20% minder ten opzichte van deze twee jaren.
2: Dat betekent over het hele seizoen gerekend?
1: Dat betekent tot nu toe over het hele seizoen gerekend.
2: Kan het nog goed worden?
1: Drie goede weekends met veel zon, dat kan veel veranderen.
2: Wat voor mensen blijven er nu weg? Want heel veel mensen boeken toch vooruit, zou je zeggen?
1: Nou, de late boeken, zoals wij ze noemen, die blijven weg. Dat zijn mensen die in laatste instantie gaan kijken, hé, we hebben vakantie, waar zullen we naartoe gaan? En die komen niet naar de Nederlandse kust nu.
2: In Zandvoort praten we met de heer Paap. Hij is voorzitter van de Vereniging van Strandpachters. Hoeveel slechter is 1979 dan de andere zomers?
3: De laatste zomers herinner je natuurlijk het best. In 78 was niet zo best. 77 was nog slechter dan 78. Dus als 79 dezelfde kant op gaat, dan zit je met drie slechte seizoenen. Ja, en dan wordt het wel bijzonder moeilijk om dat te gaan overbruggen.
0: Ja, na 1975 en 76 moesten we daar wel even aan wennen dat het ineens toch een aantal seizoenen niet zo best was. En dit is Chopway Army, Our Friends Electric. Ja, ook daar was het niet warm.

0: En dit gaat het weekend van Rendezvous, Sixo Zoo tot Voulez-vous van ABBA.
1: De nationale hitparade.
0: De top 10 van deze week in 1979. En er staat op 9, Mac is Soon deze keer in zijn eentje.

En dat dingedong, dat had al eerder gehoord in de jaren 70. Meestal wel goed voor een succesvol liedje. Ook in dit geval, Anita Ward was dat. Ring My Bell, nummer 8 in de Nationale Hitparade van deze week. Begin augustus 1979. En dit is Randy Vanwarmer. Net als Anita Ward kunnen we nu achteraf vaststellen dat het eendagsvliegjes werden. Just when I needed you most.

En we kunnen wel spreken van een droomdebuut, want dit is nog hartstikke nieuw. Deze meiden noemen zich de Dolly Dots en Tell It All About Boys. Dat is deze week de nummer 6 in de nationale hitparade. Het ging in de krant ook al even over Patty van Luf, die dus in het huwelijksbootje was gestapt met Ron Brandstede. Vorige uur hebben we even wat berichtjes uit de krant gedaan. Ja, Luf, Beep was ook nog maar net begonnen. Nederlandse meiden dus. En ook de jongens die bleven niet achter. Golden Earring er ook bij in die zomer. En ze staan deze week op 4 met Weekend Love.

dat zonnetje scheen wel voor de Shadows, hoor, in 1979. Weer helemaal terug en dat dankzij de film The Deer Hunter, met onder meer Robert De Niro en deze plaat op nummer 2. Een hoop romantiek hebben we gehad, maar bovenaan toch een heel ander geluid. Hier is Kiss.

0: ook nog even wat kracht voor zo aan het eind van deze muzikale maaltijd die we vandaag voor je hebben geserveerd. Van deze week in 1979 en Kiss, en niet alleen op de radio, maar ook op televisie, een leuke verschijning toen. I Was Made for Loving You, dus bovenaan in de nationale hitparade.
1: Even voor zeven, radio.
0: En morgen, dan zijn we weer in andere tijden, hoewel in de buurt met 1981. En dan heb ik nog een zoet toetje zoals altijd. Vandaag verzorgd door de Guys and Dolls. And How You Gonna Mend a Broken Heart. Goedenavond.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
2: Centraal Museum Utrecht.
5: Laat meer zien.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. Manik Zampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotia, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije was mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: De eerste van de maand augustus. En mijn vader stuurde mij vanmorgen een berichtje. En die zei: wat deze maand toch weer zal brengen. Toen dacht ik bij mezelf, ja, dat weten we natuurlijk niet. De glazen bol is niet bij de hand. Maar wel een hoop liefde. In ieder geval tussen 10 en 11 uur 's avonds hier op Radio N Utrecht. Ik begon met Julio Iglesias en Diana Ross en All of You. En er zal nog wel een liedje of 16 voorbij komen. Nou, laat het er 15 zijn. Ook dat weten we niet precies. Je gaat het vanzelf horen als je blijft luisteren naar de Love Songs.

Crystal Gayle op Radio M Utrecht. En Don't It Make My Brown Eyes Blue. Goedenavond, wat fijn dat je erbij bent. Dat je luistert naar de mooiste liedjes over de liefde die je ook nog eens een keer kracht en moed geven. Luister maar eens naar Peter Gabriel en Kate Bush.

at me. You said you never needed me. I wonder

0: still.
1: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

0: De liedjes die je misschien niet verstaat, maar wel voelt. Dat geldt voor Laura Pausini en La Soli Tudine. Zometeen hoor je Claudia de Breij hier op Radio M Utrecht. En nu Johnny Logan.
1: Don't close your heart.

je komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker,

Love Don't Live Here Anymore. Je hoorde Rose Royce. Dat is zielig, hè? Een huis dat verlaten is door de liefde. Maar soms dan kan het ook weer gevuld worden. En dan moet je natuurlijk ook bereid zijn om weer gedag te zeggen. En hallo. En Neil Diamond geeft het goede voorbeeld.

Een mooie zaterdagavond gewenst met Elvis Presley zojuist en Love Me Tender. En ik neem je nog één keer mee op reis vanavond. Randy Crawford is je stewardess.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderwijs.

got nothing.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.